0: Narcisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch? Narcistische trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
1: Een narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

twee renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op drie kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauw naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven.

Panik Sampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

house. Be happy. Your city,

En zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Manik Jampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor mijnheid bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

draaien voor de deur, ik ben gedoucht. Net kapiteetjes, je liggen aan parfummetjes en douchesets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, lief met

0: Your Girl Donna staat weer voor je klaar. Hopelijk heb je goed geslapen. Maar even, we're going in with a bang. Want champagne drinken als je zwanger bent. Wat vind jij daarvan? En ik hoor je al denken, Donna, we weten toch wat iedereen daarvan vindt. Nou, dus mooi niet, want ik heb iets gezien waar het hele internet over losgaat. Maar eerst mag jij champagne drinken als je zwanger bent. Wat vind jij daarvan? Drop het in de NPO-luisterapp.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Donna, Rachel, Alejandro en Wizkid hoor je straks, maar nu eerst Broederliefde.

0: Shandra, Alejandro en Wizkid hoorde je met Bongo. A very good morning, it's your girl Donna, weer voor Sunshine door je speakers. Hopelijk heb je een hele fijne dag vandaag. Wat ga je allemaal doen? Moet je gaan werken? Kan je lekker meuren in je bed, in de tent waar je zit? Laat het even weten in de NPO Luister app. Maar mag je ook mag laten weten in de NPO Luister app is... wat vind jij van champagne drinken als je zwanger bent? En terwijl ik het zeg, voelt het als een hele rare vraag die ik stel, omdat... ik altijd geleerd heb over vrouwen die zwanger zijn. Er zijn een paar dingen die je echt niet doet, no way. En daar hoort drinken en bijvoorbeeld roken wel echt absoluut bij. En als je het dan al doet, dan lijkt het me ook dat je het niet per se gaat promoten. Of dat je openlijk laat zien dat je het doet. Dat je zelfs laat weten van, nou, ik vind dat het eigenlijk allemaal wel moet kunnen. Nou, dat heeft influencer Nicola Ebbing gedaan. Ik kende de dame nog niet, maar goed, er zijn ook zoveel influencers tegenwoordig. Ik hou het ook niet allemaal meer bij. Maar die postte dus een soort van, ja, dagvlogje. En daar hoorden we op een gegeven moment dit.
1: Naar Kradam. Oh ja, af en toe drink ik een glas champagne, omdat ik vind dat dat moet kunnen. En hier thuis met Gigi 26 weken in mijn buik. Dat was hem, joe!
0: Dat was hem, joe! Dus ja, een baby van 26 weken in je buik en dan toch even af en toe een glaasje champagne drinken. Nou, ik schrok er heel erg van. Je begrijpt dat het hele internet erover losging. Ze heeft daar zelf ook op gereageerd met dat ze een paar onderzoeken erbij haalde, zag ik. Maar die onderzoeken waren meer een soort van enquêtes gedaan onder een aantal vrouwen die uiteindelijk hadden gezegd dat het op het geboren kind geen schade had aangericht. Maar er zijn al heel veel wetenschappers bijgekomen die zeggen van, nou Nicola, daar klopt dus helemaal niks van. Het heeft echt daadwerkelijk wel invloed op je kind. Maar zij zegt, ja, we moeten vrouwen de ruimte geven om eigen keuzes te maken. Dus het is een moeilijke discussie. Ik heb zelf geen baby in mijn buik, dus ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Champagne drinken als je zwanger bent. Moet het gewoon kunnen? Of zeg jij ook, nee Donna, dit kan echt, echt, echt niet. Laat het even weten in de NPO Luister app.

0: Niet als je zwanger bent. Tenminste, daar denken andere mensen heel anders over. Ook influencer Nicola Ebbink, die post een dagvloggie. En daar hoorden wij het volgende in.
1: Naar Kradam. Oh ja, af en toe drink ik een glaasje champagne, omdat ik vind dat dat moet kunnen. En hier thuis met Gigi 26 weken in mijn buik. Dat was hem, joehoe!
0: Dat was hem, joehoe! 26 weken een baby in je buik en dan toch af en toe een glaasje champagne drinken. Wat vind jij ervan? Drop dat in de NPO Luister-app. Nou, Kevin heeft die oproep zeker gehoord, want die stuurde een pittige mening. Hi Kevin, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen Kevin, wat vind jij hiervan? Want ik lees hier een aantal woorden in de NPO Luister-app dat jij er echt iets van vindt, maar vertel het aan ons.
2: Ja, ik vind het een beetje, dat is hetgeen wat een beetje mis is met heel Nederland. Hè? Iedereen vindt wat, iedereen denkt wat en iedereen weet wat. Volgens mij is het gewoon wetenschappelijk onderbouwd dat het schade leidt tot een kind. En als je als moeder zijnde denkt, ga toch drinken als je zwanger bent. Nou, dan moet je ook niet klagen als je kind op latere leeftijd wel wat mankeert. En dan moet je ook tegen je eigen kunnen zeggen, kijk jongen, dat heb ik voor jou gedaan. Ik heb jouw leven vanuit.
0: Ja, ik snap je helemaal. Jij zegt het al, hè, van over de wetenschap. Nou, we hebben het hier ook nog eventjes opgezocht. En de wetenschap is eigenlijk heel duidelijk. Er is dus geen veilige ondergrens voor alcohol tijdens de zwangerschap. Dus elk glaasje kan al schadelijk zijn. Omdat elke druppel alcohol die gaat direct via jouw bloed naar de baby. Maar eigenlijk wat die Nicola dan bijvoorbeeld zegt, hè, Kevin, daar ben ik ook heel benieuwd naar wat jij daarvan vindt. Zij zegt van ja, we moeten vrouwen toch de vrijheid geven om zelf te bepalen wat ze tijdens hun zwangerschap doen.
2: Nou ja, ik vind dat iedereen zelf mag bepalen wat ze doet, zolang het betrekking heeft tot hunzelf.
0: Ja.
2: Alleen in dit geval heb je betrekking tot een kind, ik heb er zelfs twee. Als mijn vrouw zou drinken tijdens de zwangerschap, dan had het niet goed gegaan in ieder geval.
0: Ik begrijp je helemaal. Ik zeg al, ik schrok er heel erg van, ook omdat ze natuurlijk een heel groot bereik heeft. Dus het is dan ook nog eens iets wat veel mensen zien en dat ze misschien denken, nou weet je wat, dat glaasje champagne ga ik de volgende keer niet laten staan. Nou Kevin, dankjewel voor je eerlijkheid. En als je hier ook een mening over hebt, over champagne drinken tijdens de zwangerschap, laat het dan even weten in de NPO Luister-app.
3: KM. Blijf rustig. Your city?

0: worden hierop.
1: Funny.
0: Donna. We hebben het over zuipen. En dan niet zuipen lekker in het weekend of tijdens je vakantie bij de zonsondergang. Nee, zuipen terwijl je zwanger bent. Of in ieder geval af en toe een glaasje champagne drinken. Een influencer, Nicola Ebbink, heeft dit op haar TikTok gezet. Een dagvlog waarin ze vertelde van ja, het moet gewoon af en toe kunnen, lekker een glaasje. Dus ik vroeg aan jou, wat vind jij daar nou van? Nou, eigenlijk is de NPO Luister-app er niet eens over verdeeld. Er is niet één reactie binnengekomen die iets anders zegt dan wat bijvoorbeeld luisteraar Kevin net zei. Kevin zei, kom op, dit is wat er mis is met Nederland. We denken allemaal dat we alles weten, dat we alles kunnen vinden. Maar uiteindelijk komt er gewoon schade bij het kind. Dus wij dachten hier in de studio samen met Sunny, met producer Sunny.
2: Yes,
0: van, laten we daar eventjes wat meer ook over opzoeken hoe schadelijk het nou eigenlijk is. Wat heb je daarover gevonden?
2: Ja, ik heb even gezocht bij Jelinek en bij Trimbos. Dat zijn twee instituten die vooral bezig zijn met mentale gezondheid en met drugs en alcohol. Mm-hmm. Bij Jelinek wordt er gezegd, bij minder dan een glas per dag is het risico op een miskraam, fatale sterfte of vroeggeboorte al verhoogd.
0: Bij minder dan een glas
2: minder
0: per dag?
2: Minder dan een glas.
0: Dus een half glaasje, een paar slokjes, dat kan
2: ik
0: al
2: daarvoor. Ik denk een paar slokjes is dus al schadelijk. Want wat je al net zei, het komt direct bij het kind terecht.
0: Ah, wat eng. Ik kan me ook niet voorstellen dat je op een terras zit en met die wetenschap dus dat je weet dat je niet alleen jezelf dat glas alcohol geeft, mm-hmm, maar dat is ook bij dat fragiele kleine vruchtje, kleine babytje in je buik, dat daar direct alcohol bij komt. Nou, dan wil je toch nooit meer een slok nemen eigenlijk. Ik kan me niet voorstellen hoe dat gaat in je hoofd. Ik kan me echt niet voorstellen.
2: Het is überhaupt al heel raar om te denken dat een hoogzwangere vrouw lekker op een terrasje alcohol zit te drinken. Dat ten eerste. En ik vind het vooral ook heel egoïstisch.
0: Ja,
2: het gaat niet om de baby, maar om jezelf.
0: Eens.
2: Maar wat ik ook heel bijzonder vind van Trimbos, die zegt alcohol kan zowel bij vrouwen, maar ook bij mannen een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid en de kans om zwanger te worden.
0: Ja, ik moet ook zeggen, ik heb meerdere vrienden, meerdere personen in mijn leven die bijvoorbeeld met een traject bezig zijn om zwanger te worden. En toen heb ik dit dus voor het eerst gehoord, dat de man in kwestie of de mannen in kwestie, dat die zeiden van ja, ik kan ook niet mee naar het feestje, want ik mag ook niet drinken. Omdat dat echt iets van 50% de kwaliteit van het zaad, zeg maar, van de zwemmers vertraagt. Dus zeg maar, het tempo wordt minder snel, de kwaliteit is minder goed. Dus ik denk eigenlijk überhaupt dat er over alcohol, zwanger zijn, maar ook zwanger worden, dat er nog zoveel is wat we niet weten.
2: Ja.
0: Maar uiteindelijk, kijk, het is gewoon vergif. Ik hou ook van een wijntje, hè? Lekker in de avond. Of als
2: we
0: ik
2: weten allemaal dat het slecht is.
0: Snap je, maar we weten allemaal dat het slecht is en dat het is letterlijk vergif. Dus nogmaals, het idee dat ik met een baby in mijn buik op het terras zit en denk, niet alleen ik, maar jij krijgt ook een slokje. Nee, ik kan er echt met mijn hoofd niet bij.

0: Narcisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcistische trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
0: Voor een narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Wist je dat zelfs de grootste producers nu zelf AI gaan gebruiken? Gaan we het straks over hebben, maar nu eerst Broederliefde, maak me niet heen.

0: zelfs dat de grootste producers AI gebruiken.
1: Phonics.
2: Donna.
0: Kijk, AI is eigenlijk niet meer weg te denken in muziek. Zelfs hier op Phonics wordt er AI-muziek gedraaid met die remix van Pile, die gospel remix. Dat is ook AI. Ik moet zelf zeggen, ik hou meer van de originele versie. En ik vind altijd dat je wel hoort dat het AI is. Je hoort altijd een soort van filter of laagje over die stem heen. Het voelt gewoon niet echt. Ik kan me er ook een beetje aan irriteren als ik heel eerlijk ben. Als je vaker luistert, dan weet je dat ik niet de grootste AI-muziekfan ben. Ik zat laatst ook in de sauna en toen was er een opgieting. Nou, voor mensen die vaker naar de sauna gaan, die weten hoe dat is. Er wappert iemand met een handdoek, allemaal warmte in je gezicht en het is lekker ontspannen. En toen kwam er muziek aan en toen hoorde ik alweer, oh nee, het is weer AI. Ja, dan ben ik helemaal uit mijn flow gehaald. Dus ik ben er geen fan van. Maar zelfs producers als Timbaland, die gaan dit nu gebruiken. Hij is een samenwerking aangegaan met Suno. Dat is een plek waar je dan AI-liedjes zelf kan maken. En hij is uiteindelijk de man achter artiest Tata Takumi, die deze tunes maakt.

artiest dus. Ik moet wel zeggen, ik vind die beat wel echt amazing. Maar ja, het is Timbaland. Dus alles wat hij aanraakt is goud. Maar ik vind het persoonlijk dan wel weer jammer dat hij niet gewoon een toffe zangeres heeft gevraagd om dat dan in te zingen. Maar ja, alles voor het geld, hè. Dit is pas het begin. Ik denk dat we nog veel meer AI-muziek gaan horen. Dus ik moet niet zo Cameron doen en het gewoon gaan accepteren.

op Phonics. En straks hoor je een tune die je waarschijnlijk nog niet kent tijdens Donna's Discovery. Nu eerst Broederliefde met Appelmint Puur. Jimmy.

Precies, die hoorde je van Camila Cabello op Phonics. En je hoort natuurlijk de hele dag door heerlijke tunes voorbij komen op Phonics. Maar het is toch ook wel eens lekker als je op de fiets zit. Misschien zit je bij de camping op vakantie. Je bent onderweg naar vakantie. En dat je even weer iets nieuws hoort, iets anders hoort. Nou, daar is Donna's Discovery voor. Hier hoor je een tune die je nog niet kent. Of misschien weer eventjes opnieuw hoort, alsof het weer helemaal nieuw is. Nou, deze dame is een van mijn favoriete artiesten. Veel mensen hebben haar ontdekt bij Bruno Mars. Nou moet ik zeggen dat ze een beetje gematigd reageerde op haar. Ze wisten niet zo goed wat ze ervan moesten vinden. Kwam ook denk ik omdat zij wel echt heavy R&B maakt. En net voor haar was Anderson .Paak als DJ Peewee bezig. En die was allemaal danshits eruit aan het gooien. Dus mensen waren helemaal hyped. En moesten weer even terug naar de rust met smooth R&B. Nou, ik heb het over Victoria Monet. Ik ben dus echt heel erg fan van haar. Ze heeft nummers geschreven voor Chris Brown. Voor Brandy. Ze heeft Grammy Awards op de naam staan van bijvoorbeeld Best New Artist. En de muziek staat bekend om een mix van soul, R&B en funk. Dit is haar nieuwste single. Die krijgen we nu van me tijdens Donna's Discovery op

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: It's complicated met Jay
0: en Mahi.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Funnix Afro, de heetste Afrobeat en Amapiano.
3: Funnix Afro.
2: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Zaterdag 1 augustus, Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Tijd via phonics.nl/nieuws.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Straks muziek van Joey Dway Filet en ook Vals Bezig komt eraan. Eerste kwalificatievraag voor 5 voor Donna. We zijn nog lekker in de week bezig dat we een ander laten zien dat ik het ook heel goed kan. Dus daar wil je sowieso aan meedoen. De kwalificatievraag is als volgt. Met welke rapper maakte Roxy Dekker Jij Hebt Mij? Met welke rapper maakte Roxy Dekker Jij Hebt Mij? Drop het antwoord in de NPO Luister-app, maar nu eerst de headlines van NOS op 3.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
4: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
3: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
5: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
3: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Vals Bezig en Soundflow hoor je straks. Nu eerst Joey Dway Filet.

0: En daar heb ik wat mensen gevraagd naar een cijfer voor rappers. Dus het ging dan zo, ik vroeg dan aan iemand van... Hey, wat is je favoriete hiphopartiest? En dan ging ik naar de volgende persoon toe. En die persoon moest dan de artiest van die persoon daarvoor een cijfer geven. Snap je het nog? Nou, het ging ongeveer zo.
1: Wie is jouw favoriete hiphopartiest of all time?
2: Dat is zeker Lil Peep.
1: En wat voor cijfer denk je dat de volgende persoon Lil Peep gaat geven?
2: Ik hoop wel een 8 of hoger eigenlijk.
1: Klein idee, ik vind het super. Volgens mij blijf je nog aardig. Ik zie het in je ogen. Is het echt een 6?
3: Ja, die bent in mijn vibe. Violent creator.
4: 6.8.
1: Vind ik laag.
4: Noem 5 pokkers van hem. Daar ga je.
1: Nee. Jack Fuel, Mirror, Selfcare, Peter Park met Ariana Grande,
4: Camera gaf je maar 8, die deed wat te lang over het antwoord.
1: Nee, ik moet gewoon denken, er zijn veel prikkels hier.
4: Nu even Lil Baby. Lil Baby minimaal 8,5.
0: Allemaal cijfers dus voor allemaal verschillende rappers. Lil Baby zou beter zijn dan Mac Miller. Mac Miller was whack. Nou, ik heb nog mijn best gedaan om allemaal pokkers van hem op te noemen. Om te laten zien van nee, ik voel Mac Miller echt. Dus nou, in mijn Insta-comments schrokken heel veel mensen van de artiesten die genoemd werden. Yousoop die zei zelfs dat de jeugd helemaal kapot is met alle mensen die ze opnoemen. Nou, je kan de reel checken op mijn Instagram, @DonnaSanders. En daar kan je ook jouw mening geven over welke hiphopartiest jij een 10 geeft. Of wat je vindt van de mensen die ze hebben opgenoemd. Oh, nee.

0: voor Fernand.
1: Met Donna.
2: Jazeker, 5 voor Donna. We laten nog steeds zien dat ik dit spel ook aan kan. Ik ga Fernando vandaag zien, dus dan ga ik hem ook weer vertellen. Hopelijk dat ik heel hoog heb gescoord met jou. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel antwoord geven op de kwalificatievraag. Met welke rapper maakte Roxy Dekker Jij Hebt Mij? We draaien hem echt heel vaak, hè? Je weet het wel. Met welke rapper maakte Roxy Dekker Jij Hebt Mij? En we zijn ook steeds dichter bij de finale. Dit is nog de laatste week waarin jij ook een Fernando-mok kan winnen. Dus genoeg redenen om mee te doen. Met welke rapper maakte Roxy Dekker Jij Hebt Mij? Drop het antwoord in de MBO.

0: Phonics. Jorde Emiliana. 5 voor Fernand.
1: Met Donna.
0: Tijd voor 5 voor Donna. Kan jij mij 5 woorden laten raden in 30 seconden? Dat is wel de mindset die we hebben vandaag. En Tarzan en Joan die durven het ook aan. Goedemorgen.
2: Morning.
0: Good morning, good morning. Tarzan had natuurlijk gisteren gewonnen. En Joan die denkt van ja, ik durf het wel aan. Maar daarvoor moet je wel de kwalificatievraag eerst nog beantwoorden. Met welke rapper maakte Roxy Dekker Jij Hebt Mij?
2: Kevin.
0: Dat is helemaal goed. Oké, Tarzan, dan gaan we met jou beginnen. Ben jij er weer klaar voor?
2: Yes, zeker, zeker.
0: Alright, let's do it. 3, 2, 1. Go, Tarzan.
2: Alright, een grote... een groot evenement met verschillende artiesten.
0: Lowlands,
2: De algemene naam. De
0: Festival.
2: Algemene naam. Yes. How can we home of...
0: Central C.
2: Yes, en draagbare opladers. Hoe noem je dat?
0: Powerbank.
2: Een soort bakje. Yes. Dat was het.
0: We hadden wel een kleine comeback na die eerste vertraging. Maar hoeveel hebben we uiteindelijk gescoord?
3: Tarzan heeft er 3 goed.
0: 3 goed. Oké, okay, dat is prima. Maar Joan, ben jij er ready voor?
4: Ready, let's go.
0: Let's do it. 3, 2, 1. Go!
4: Dikke banden, waar je op rijdt.
0: Velgen? Winterbanden?
4: Nee, je trapt.
0: Je trapt op banden waar je op rijdt? Ik weet het niet, gaat door.
4: Je zet het op je neus.
0: Donkere
4: glazen. Donkere glazen. Ja, een pasje voor de openbaar vervoer.
0: OV-chipkaart.
4: Je zet het in een apparaat.

0: Fatbike.
1: Het was Fatbike.
2: Oh, Fatbike.
1: Ja.
2: Jeetje, ik zat echt in mijn hoofd
1: van... Ik snapte waar hij naartoe ging, maar ja, je had hem niet.
2: Ik zat met het woord voor waar je op rijdt. Daar had ik error. Sorry, Johan, maar ja, hoeveel heeft Johan er goed?
1: Die heeft er maar 2 goed.
2: Dus dat betekent dat Tarzan gewoon weer gewonnen heeft. Hij blijft maar binnen, die beste man.
0: Oh.
2: Bij 5 voor Donna. Hey. 5 voor Donna. Dit is 5 voor Donna. Dit is 5 voor Donna. Morgen Tarzan dus tijdens Super Friday, de finale. Johan, ook super goed gedaan. Ja, sorry, ik zag hem niet. Ik zag hem gewoon niet.
0: Maar Tarzan, geef me,
2: ja, zag ik wel. Tot morgen, man.

0: Dat hoor je beste filmnieuws van Roberto Milano. Met een film die je sowieso moet gaan checken. Dat weet ik nu al zeker. Your city. Your city.
1: How do you guys have so much aura? It's like everything you...

0: Over een film die net uit is, maar waar iedereen het al over heeft.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
1: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
0: Spider-Man, Brand New Day. Iedereen heeft het erover, maar met wie anders moet ik het bespreken dan de one and only Roberto Milano. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Alle records zijn gebroken. De beste opening voor een Marvel-film ooit. Het is krankzinnig inderdaad. Iedereen wil die film zien. Iedereen houdt van Spider-Man. Het is 5 jaar geleden. Tom Holland is 5 jaar ouder. En iedereen die serie een beetje kent, weet nog dat in de laatste film iedereen zijn geheugen kwijtraakte. Dus niemand weet meer wie hij is. Dus ook zijn vriendinnetje niet meer, zijn vrienden niet meer. En Spider-Man voelt zich heel erg eenzaam. Hij is elke dag maar de misdaad aan het bestrijden. Maar hij krijgt daar wel stress van, want hij kan niks delen met mensen. Niemand kent hem. En dat levert problemen op, zeker als er weer een nieuwe lading schurken naar New York toe komt. En het is een hele toffe film, maar ook erg grimmig. Er zit echt een soort onderstroom in. Jongeren worstelen natuurlijk veel met mentale problemen. En behalve de reguliere actiescènes hebben ze ook dat thema enorm bewust in de film willen verwerken. Spider-Man is wat ouder geworden. Tom Holland is nu eind 20. Hij heeft ook enorm getraind. Er zitten echt meer scènes in met zijn ontbloot bovenlijf dan ooit tevoren. En hij is gespierd.
0: Zag hij er zo goed uit toen ik hem sprak. Want ik dacht al van, ik heb jou nooit zo gezien als per se een knappe man. Maar toen hij voor me stond, dacht ik, ja, nu toch wel. Dus nu begrijp ik het ineens. Maar Roberto Milano, Tom Holland dus zelf, die zei tegen mij op de loper van, it's gonna be a very emotional ride. En hij keek me ook indringend aan terwijl hij dat zei. Begrijp
3: je
0: dat nu?
3: Uiteraard keek hij jou indringend aan. Nee, ja, dat is ook zo inderdaad. Want stel je dus eens voor dat jij een vriendinnetje hebt, je hebt de liefde van je leven gevonden. En dan moet je dus kiezen dat zij jou vergeet om de wereld te redden, zeg maar. Dus je moet ervoor kiezen dat zij. Dat is dus aan het einde van de vorige film gebeurd. En daar moet hij nu mee dealen. En dan uiteraard gaat hij wel weer op zoek naar MJ. Maar MJ, gespeeld door Zendaya, die kent hem dus niet meer. En dat is natuurlijk heel heftig. Als je grote liefde zegt van ja, ik vind je de schat van een jongen, maar ik heb geen idee wie je bent. Dat is een beetje zeg maar de grote rode draad. En dan komen er ook allemaal personages terug uit het universum. Want de volgende film van Marvel is Avengers Doomsday, waar echt iedereen in zit. En dit is dus de laatste film voor die film. Dus je moet hem zeker gezien hebben om te snappen waar we ongeveer zitten in het verhaal tegen die tijd. Dus,
0: maar ja, je moet hem gezien hebben om het verhaal te snappen. Maar moeten we hem ook zien omdat hij heel goed is? Wat voor cijfer geven we hem?
3: Ja, hij is heel goed, maar je moet echt wel van dit soort films houden. En dat klinkt als een soort dooddoener.
0: Ja.
3: Maar als jij niks met Spider-Man hebt en denkt van nou, wat een gedoe de hele tijd, dan is deze film echt niet voor jou. Want meer dan wat je al bekend is, namelijk dat Spider-Man die jongen is, die onzeker is, et cetera, en dat die schurken bestrijdt, dat moet je wel leuk vinden. En als je dat verhaal niet kent en als je die hele mythologie van Marvel niet kent, zal deze film je niet over de streep trekken. Maar als jij wel into Marvel bent en into Spider-Man, en dat is het meest populaire personage van Marvel, is dit een fantastische film met genoeg verrassingen. En inderdaad, die emotionele diepgang. Ik moest huilen aan het eind. Ik moest oprecht bij de laatste scène huilen. Ik ga niet zeggen wat er gebeurt
0: nee,
3: in de laatste
0: scène. Zeg niks. Want dan zet ik je meteen
3: maar,
0: uit.
3: Maar ik was ontroerd. En ik denk van, nou, dat is toch knap voor zo'n nummer 38. Dit is Marvel film nummer 38. En als je dat in ogenschouw neemt, dan hebben ze echt wel iets moois gemaakt van deze film.
0: Dus cijfer wat hij krijgt is...
3: Een dikke acht.
0: Ik moet zeggen, ik heb niet heel veel van Spider-Man gezien. In andere woorden, ik heb helemaal niks gezien. Maar ik ga wel morgen naar de bioscoop om deze te bekijken.
3: Maar jij gaat gewoon voor het lijf van Tom Holland.
0: Ja, precies. Nee, dat, jij, beg-

Precies, Go Mama, hoorde je van Dior op Funny. Ik straks een nieuwe tune voor je tijdens Donna's Discovery. Maar nu eerst een tune van een fellow Congolees. Moula B hoor je nu met Bandolero. Op Funny's natuurlijk.

die je waarschijnlijk nog niet kent, maar sowieso wil kennen tijdens Donna's Discovery. Ik ga je een tune meegeven die gewoon even weer een andere vibe naar je brengt. Misschien precies de vibe waar je behoefte aan hebt of die perfecte toevoeging aan jouw zomerplaylist. En deze tune is wel voor de zwoele zomeravonden, om het zo maar even te zeggen. Je hoeft geen Frans te verstaan om wel te begrijpen waar deze tune over gaat. Ik ga ook Congo een beetje representen met deze tune. Ik ben zelf Nederlands-Congolees. Ik vind het altijd tof als ik een Congolese sound hoor. Of als ik op die manier die artiesten daar kan pushen. Amaria BB heb ik het over. En ja, Livis. Samen zorgen ze dus voor ja, een romantische layback tune. Ik weet zeker dat je gelijk zin hebt om je campingtent in te duiken als je deze hoort. Touch Me hoor je nu tijdens Donna's Discovery op Phonics.

BB, hoorde je met Touch Me op Phonix. Iedereen wil natuurlijk gewoon iemand vinden waar je verliefd op kan worden. Maar voor journalist Tammy is dat nog iets lastiger. Als transvrouw merkt ze dat haar zoektocht naar liefde soms wat anders verloopt. Ik spreek haar zo meteen over haar documentaire die ze erover heeft gemaakt.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roepram. Bij Roepram.

0: maakt altijd goed.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

0: Sick, Ali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakkafest.com.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
2: Zometeen spreek ik journalist Tommy die een docu heeft gemaakt over haar ingewikkelde zoektocht naar de liefde. Maar nu eerst het nieuws van NOS op 3.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
4: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
3: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
5: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
3: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Donna, good morning. Goed dat je luistert. Kleine John met Javante hoor je nu bij.

0: op Phonics. Donna. Iedereen wil gewoon iemand vinden waar je verliefd op kan worden. Maar daten kan soms best wel ingewikkeld zijn. Nou, voor journalist Tammy komt daar nog een extra laag bij kijken. Als transvrouw merkt ze dat haar zoektocht naar liefde soms wat anders verloopt. En in de documentaire Tammy zoekt een vriendje volgen we haar zoektocht naar de liefde. Goedemorgen Tammy.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat leuk om je te spreken. Nou, je zegt eigenlijk in de documentaire van ik wil gewoon net als iedereen lekker verliefd worden en een leuke relatie hebben. Maar wanneer merkte je dat daten voor jou ja, wat anders ging, om het zo maar te noemen?
1: Ja, ik denk dat ik dat eigenlijk rond mijn 25ste zo begon te merken. Ik ben nu 31. Je kan best wel lang nog meekomen met het leven van ja, de norm. En ik merkte op een gegeven moment dat ontzettend veel mensen om mij heen relaties begonnen te krijgen. En ik dacht, shit, waarom lukt het mij nou niet? En toen kwam ik een onderzoek tegen in 2018, waar het bleek dat 98% niet met een transpersoon zou daten.
0: Wow, wow, maar die moeten we wel even beseffen, hè? 98%.
1: 98%, dat... ja.
0: Wat deed dat met jou toen je dat zag? Want dat is niet zomaar een aantal natuurlijk.
1: Ja, voor mij was dit echt een enorme opluchting. Mm. Want ik dacht van, oh, dit is het. Ja. Dus mensen hebben een aantal vooroordelen over transvrouwen. En daardoor is het denk ik heel moeilijk voor mannen om mij te benaderen. En toen ging ik op onderzoek uit. En toen kwam Tammy zoekt een vriendje, de docu en de podcast.
0: Ja, dus ga dat sowieso checken natuurlijk, die documentaire. Maar voor die docu sprak je ook met andere vrouwen over hun ervaringen met liefde en daten. Wat haalde jij persoonlijk uit die gesprekken?
1: Ja, een van de meest geweldige momenten is dat ik Sophie interview. En Sophie is ook een transvrouw. En Sophie heeft een kind. En ik denk dat heel veel van de luisteraars zich misschien niet beseffen dat ik nog nooit een film heb aangezet en dat de moeder van de hoofdpersonage toevalligerwijs ook trans is. Of dat het vriendinnetje van de main character ook trans is. En dat is natuurlijk fantastisch als dat ik Sophie kon interviewen, want opeens zag ik dat ik ook een huisje, boompje, beestje leven zou mogen hebben. Want als je het niet ziet, dan durf je het ook niet te dromen.
0: Ja, en mooi dat je dan die representatie ook maakt op die manier. Want nu je het inderdaad zo zegt van ik hoorde dat zijn moeder was, kijk ik ook om me heen en denk ik, oh, die verhalen die ken ik niet, die lees ik niet, die zie ik niet. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het niet alleen over jouw zoektocht gaat, maar ook over het brede verhaal van representatie en wat misschien ook wel de norm zou kunnen en mogen worden natuurlijk. Dus als je nu terugkijkt op het maken van die docu, wat heeft het voor jou gebracht of veranderd? En dan heb ik het even over jezelf, dus niet het maatschappelijke debat.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk, een van de dingen die het echt in mij heeft veranderd, is dat ik wat sterker in mijn schoenen sta. Ik denk dat ik de documentaire inging met, hè, ik mag geen kinderen, ik mag geen huisje, boompje, beestje. En ik ga de documentaire uit met, ik wil geen huisje, boompje, beestje, ik wil geen kinderen. Ik denk dat de documentaire heeft mij geleerd om te mogen kiezen. Want ik dacht dat heel veel voor mij niet weggelegd was. En nu heb ik dus alle verschillende paden kunnen zien die ik kan bewandelen. Ik heb bijvoorbeeld ook iemand geïnterviewd die polyamoreus is. Een vrouw van 80 die altijd single is gebleven. Ja, dus het heeft me doen durven kiezen.
0: Mooi. En ook de mogelijkheid misschien gegeven om te kiezen. Wat zou je willen zeggen tegen mensen die misschien wel nu luisteren en bang zijn om helemaal zichzelf te zijn? Of misschien wel een soort van angst hebben om met een transvrouw of man te daten, omdat ze niet zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken?
1: Ja, en allereerst wil ik zeggen dat die angst natuurlijk super legitiem is. En ik bedoel, ik ben hier ook niet aan het pleiten dat iedereen opeens met een transpersoon moet gaan daten. Maar ik hoop gewoon dat wanneer je verliefd wordt op iemand en die persoon blijkt toevalligerwijs ook trans, dat niet een probleem is en dat je iemand niet op stereotypes gaat afwijzen. Want dat zou enorm zonde zijn.
0: Mooi gezegd. Tammy, dankjewel voor jouw verhaal. Tammy zoekt een vriendje is vanaf 30 juli te zien op BNNVARA op NPO 3. En ook te streamen via NPO Start.
2: KM. Blijf rustig. Your city?

0: Tori Ordeo
1: Ponies.
0: Good morning. Net sprak ik journalist Tommy die als transvrouw het best wel lastig heeft bij het zoeken van liefde. En zoeken naar liefde is natuurlijk sowieso niet makkelijk. Iedereen die kan daar wel eens last hebben van, toch dat je op een date zit en denkt, ach, dit is het niet. Of dat je maar eindeloos aan het zoeken bent en die juiste persoon die valt maar niet in je handen. Nou, ik heb misschien voor jou ook wel een paar interessante tips voor je. Want blijkbaar doen we daten allemaal een beetje op de automatische piloot. Dus de wetenschap die zegt nu, sommige dingen die we doen op dating apps en tijdens date, die werken juist absoluut tegen ons. Dus ik heb even de beste tips op een rijtje gezet. Misschien heb je dan toch nog die summer love. Tip 1 is stop met zoeken naar je perfecte type, zegt de wetenschap. Want we hebben allemaal zo'n lijstje toch in ons hoofd. Hij moet lang zijn. Ze moet van dezelfde muziek houden. Hij moet dezelfde humor hebben. Maar uit onderzoek blijkt dat we blijkbaar helemaal niet zo goed zijn in voorspellen op wie we echt vallen. Dus dat ene lijstje wat je in je notes-app hebt, met dit moet hij hebben, dat moet ze hebben, verwijder hem, schat. Haal hem weg. De wetenschap zegt, verwijder dat. Tip 2. Zet een lelijke foto op Tinder. Misschien moet die niet echt van je allerslechtste kant zijn, maar onderzoekers hebben gekeken naar wat er gebeurt bij mensen als ze een keer niet die perfecte profielfoto zien. En blijkbaar praten mensen dan juist meer met elkaar en gaat het minder om alleen maar dat uiterlijk. Nou, ik heb wel wat foto's op mijn telefoon staan van mezelf waarvan ik denk dat iedereen gaat wegrennen als ze die zien. Dus probeer wel er eentje te kiezen waarbij je niet helemaal van onder met het slaap nog in je ogen staat. Maar je snapt wat de wetenschap bedoelt, toch? Dan nog tip 3. Ga eens wandelen op je date. Klinkt misschien een beetje lame als ik het zo zeg, maar samen wandelen schijnt dus echt heel goed te werken. Dan zit je niet zo tegenover elkaar alsof het een soort van sollicitatiegesprek is, maar je loopt naast elkaar. Dus je bent en in beweging, is goed voor de ontspanning, voor de zenuwen en daardoor praat je toch iets makkelijker. Nou, ik zou zeggen, probeer het gewoon eens. Heb jij nog een goede tip? Laat het sowieso weten via de NPO Luister-app.

0: music. New old buddies.
1: Equals. Be happy. Your city.

Een stokstory van mij, de kwalificatievraag voor de moordende minuut. En ik heb weer een prijs voor je klaarstaan. Zo! Eerst Ariana Grande en Lil Wayne, Let Me Love You.

0: give her that love. I'ma give her that. I'ma give her that.
1: Lil Wayne geeft een portie love aan Ariana Grande. En weet je wat ik jou ga geven? Paarse sokken! Paarse Phonics sokken kan je weer winnen tijdens de moordende minuut. Maar dan moet je wel deze kwalificatievraag goed hebben. Hoeveel nullen heeft 1 miljoen? Niet 10 miljoen, niet 100 miljoen. Nee, hoeveel nullen heeft 1 miljoen? Dat is de kwalificatievraag voor de moordende minuut. Drop het antwoord in de NPO Luister-app. En wie weet heb ik straks voor jou paarse sokken en de Hoombaya. Donna. Maar eerst muziek, Molly and Bees en Honey. Dit is Party Girl. Your city.

0: We're all gonna make it, hoor je op Funnicks. Ik voel me wel meteen een winnaar als ik die tune hoor. Ik weet niet, ook al was het voor het WK. Eigenlijk past die altijd. Gewoon whatever you're doing in life, het komt echt goed. Ik beloof het je. Appo, hoe is het met jou vandaag?
1: Ja, gaat goed.
0: Gaat
1: lekker
0: goed.
1: Weer.
0: Lekker weer.
1: We zijn lekker aan het werk.
0: Wat ben je aan het doen? Wat voor werk doe je?
1: Ik zit op de vrachtwagen.
0: Oeh, en de morgende minuut spelen. Gaat het goed komen? Ik ga geen crash horen op de achtergrond straks, hè?
1: Nee. Ik sta stil, gelukkig.
0: Dus, Oké, gelukkig.
1: Dat gaat allemaal goed komen.
0: Gelukkig. Maar je zegt lekker weer. Is het dan niet zo als je zo lang in een vrachtwagen zit dat je juist naar buiten kijkt van, ah, zat ik maar buiten?
1: Ja, maar ik zit de hele dag buiten hier.
0: Oké, nou, dat is chill.
1: Ik blijf gelukkig niet rijden. Ik heb ook klanten tussendoor en ook pauzes tussendoor. Dus dat komt allemaal goed.
0: Gelukkig. Nou, je klinkt ook lekker vrolijk. Ik hoop dat je ook zo vrolijk blijft doordat ik straks de Hoomba ja met je kan zingen. 6 moet je er minimaal goed hebben van de 10. Appo, ben jij er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dan zou ik zeggen, let's go.
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Hoeveel nullen heeft 1 miljoen?
1: 6 nullen.
0: Welk land heeft de vorm van een laars?
1: Italië.
0: Welke artiest staat in de dikste 1000 met 4-5 en energie?
1: Cool. Pas.
0: Hoeveel euro is 50 cent keer 5?
1: 2,50 euro.
0: Yes. Welke kleur heeft de middelste stip op een dartbord?
1: Rood.
0: Welke letters staat er tussen de J en de L?
1: De K.
0: In welke filmreeks komt het karakter Buzz Lightyear voor?
1: Pas.
0: Voor welk raceteam rijdt Lewis Hamilton?
1: Mercedes.
0: Van welke provincie is Zwolle de hoofdstad? Roep iets.
1: Nederland.
0: Nee. Hoeveel harten heeft een octopus?
1: 1.
0: Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. Maar misschien had je wel genoeg, hè?
1: Ik ben gefaald, denk ik. Ik weet het niet. Ik denk het niet.
0: Nou, ik weet het ook niet zeker, maar we gaan even checken. We gaan even checken. Even kijken.
1: Ja, we gaan
0: even checken. 1, 2, 3, 4... Jammer. Aan je positieve energie lach het niet. En blijf vooral reageren, want wie weet doe je gewoon de volgende keer weer mee.
1: Ik ga weer meedoen.
0: Ja, thanks for your good vibes. En ik wens je nog veel succes op de vrachtwagen. De lijnen staan nu open. 0909-3869-3869. Ik herhaal, ik voel me net een soort robot die dit zegt. 0909-3869-3869. Hallo, goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen.
0: Vertel.
3: Ik doe mee voor de Funnicks kaarten van de Moordende Minuut.
0: Dan heb ik wel een goed antwoord nodig.
3: Ja, zeker. Buzz Lightyear.
0: Nou, dat weet ik niet zo zeker eigenlijk, want...
3: Toy Story.
0: Kijk! Daar is hij dan.

0: Aan wie de eer? Hoe heet de kaper?
1: Enver.
0: Enver. Goed gedaan, yes. Goed gedaan. Ik was even bang toen je Buzz Lightyear zei, want ja, dat zat in de vraag inderdaad. In welke...
1: Ja, maar ik wil die vraag beantwoorden, bedoelde ik.
0: Helemaal goed. Het is uiteindelijk goed gekomen, want de vraag was inderdaad in welke filmreeks komt het karakter Buzz Lightyear voor? Het antwoord is net Toy Story. Welke artiest staat in de dikste 1000 met 4, 5 en energie? Ronnie Flex. Voor welke raceteam rijdt Lewis Hamilton? Ferrari. Van welke provincie is Zwolle de hoofdstad? Overijssel. En hoeveel harten heeft een octopus? 3. Dus je moet goed je best doen om hem te veroveren. En voor good job, die paarse sokken komen jouw kant op. En voor iedereen die vandaag niet heeft mee kunnen doen, morgen gewoon weer een nieuwe moordende minuut. Dus keep trying.

Dus let me know als jij ook van plan bent om te gaan. Er is dus al een pre-sale bezig. Om 10 uur is er nog een pre-sale. Dus dan heb je het nu van mij gehoord. En morgen is de reguliere sale. Is dan

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Zaterdag 1 augustus, Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
2: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle,

0: smaakt altijd goed.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyXFM.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your

0: Miguel Kaidel zit me aan te kijken en hij kan niet wachten om weer zijn mix voor jou te draaien. Maar hij moet heel even wachten, want hier eerst de headlines van NOS op 3.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
2: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
1: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
3: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: De dikste Phonics hits in de mix.

0: Aquatics.
1: Get Started Mix met Miguel Cardel.
2: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zocht en een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die lijf. Ik werd gedwongen.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Phonics ochtendshow.
1: Zoeken naar liefde is natuurlijk sowieso niet makkelijk. Iedereen die kan daar wel eens last hebben van, toch dat je op een date zit en denkt, ach, dit is het niet. Of dat je maar eindeloos aan het zoeken bent en die juiste persoon die valt maar niet in je handen. Nou, ik heb misschien voor jou ook wel een paar interessante tips voor je. Want blijkbaar doen we daten allemaal een beetje op de automatische piloot. Dus de wetenschap die zegt nu, sommige dingen die we doen op dating apps en tijdens dates, die werken juist absoluut tegen ons. Dus ik heb even de beste tips op een rijtje gezet. Misschien heb je dan toch nog die summer love. Tip 1 is stop met zoeken naar je perfecte type, zegt de wetenschap. Want we hebben allemaal zo'n lijstje toch in ons hoofd. Hij moet lang zijn. Ze moet van dezelfde muziek houden. Hij moet dezelfde humor hebben. Maar uit onderzoek blijkt dat we blijkbaar helemaal niet zo goed zijn in voorspellen op wie we echt vallen. Dus dat ene lijstje wat je in je notes-app hebt, met dit moet hij hebben, dat moet ze hebben. Verwijder hem, schat. Haal hem weg, haal hem weg. De wetenschap zegt, verwijder dat. Tip 2. Zet een lelijke foto op Tinder. Misschien moet die niet echt van je allerslechtste kant zijn, maar onderzoekers hebben gekeken naar wat er gebeurt bij mensen als ze een keer niet die perfecte profielfoto zien. En blijkbaar praten mensen dan juist meer met elkaar en gaat het minder om alleen maar dat uiterlijk. Nou, ik heb wel wat foto's op mijn telefoon staan van mezelf waarvan ik denk dat iedereen gaat wegrennen als ze die zien. Dus probeer wel er eentje te kiezen waarbij je niet helemaal van onder met het slaap nog in je ogen staat. Maar je snapt wat de wetenschap bedoelt, toch? Dan nog tip 3. Ga eens wandelen op je date. Klinkt misschien een beetje lame als ik het zo zeg, maar samen wandelen schijnt dus echt heel goed te werken. Dan zit je niet zo tegenover elkaar alsof het een soort van sollicitatiegesprek is, maar je loopt naast elkaar. Dus je bent en in beweging, is goed voor de ontspanning, voor de zenuwen en daardoor praat je toch iets makkelijker. Nou, ik zou zeggen, probeer het gewoon eens. Heb jij nog een goede tip? Laat het sowieso weten via de NPO Luister-app.

0: egoïsme is wel heel wat anders. Snap je? Hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcistische trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst? Of een
1: narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Je hoort de Coop op Phonix. En ik ga je nu een tune geven die je juist misschien nog niet kent tijdens Donna's Discovery. Het heeft te maken met wat mij betreft de nieuwe It Girl van Afrobeat, Tyla. Als je naar haar toe wil gaan trouwens, dan is vandaag de dag om dat te doen. Want over hoeveel minuutjes? 7 minuten is de pre-sale. Dus je kan dan niet zeggen van Donna, je hebt me niet verteld dat ik al tickets kon halen. Want morgen is de reguliere verkoop. Maar vandaag is de pre-sale om 10 uur. Dus zorg dat jij die tickets gaat halen. Ja, als je wil gaan tenminste. Ik heb het wel gedaan vanochtend om 6 uur. Toen was er weer een andere soort pre-sale. Ik weet niet, ik had het er net nog over met Imani. Want die liep hier de studio binnen. En die zei, ja, wil ik wel gaan? Ik ken niet zoveel tunes van haar. Maar wat mij betreft is zij echt wel een nieuwe pop princess. Dus ik wil het gewoon een keer meemaken. Ik denk dat het sowieso een feestje gaat zijn. En aangezien je misschien toch nog niet zoveel tunes van haar kent, ze heeft net een nieuw album gedropt, A-Pop. En dit is haar nieuwe single. Die ga je nu horen tijdens Donna's Discovery. Dit is That Girl.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Trek je niet echt lekkers? Ga naar Roeperam. Bij Roeperam

0: altijd goed.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
2: Volg Warnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info universalsoundprojects.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
7: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
8: Na, na, na.

0: een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram @funixfm.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van 400 euro omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Imani. Een hele goede morgen, je bent ingetuned bij Rewind. Zometeen Punta Cana door je speakers, maar je hoort nu, wat is je naam?

golf gisteren. Ik zeg je heel eerlijk, van mij mag het elke dag zo zijn. En dan gaan we het even manifesteren voor de rest van de zomer. Dat gewoon, het gewoon lekker het zonnetje blijft. Ik kan er wel aan wennen. Ik heb heel veel heerlijke tunes voor je klaarstaan. Zometeen komt KM voorbij met Blijf Rustig. Maar eerst hoor je Busy Single met Come Over.

0: cheerleader door je speakers. Ja, en je hersenen trainen, dat kan hier bij Rewind tijdens de morning mashup die ik zo meteen voor je klaar heb staan. En ik heb alvast een tipje voor je, hou je telefoon er alvast bij.
1: In the morning.
2: Morning.

0: Ronnie Flex en Earsize.
1: In the morning.
2: Morning. Mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één tijdens de morning mashup. Nou, alleen jij kan raden om welke twee tunes het gaat. En als je het juiste antwoord weet, dan drop het gelijk in de NPO Luister app. Het gaat allemaal om snelheid. Want als jij de eerste bent die de juiste antwoorden doorstuurt, dan ga je dus naar huis met een Phonics prijs. Dus let even op, pak je telefoon erbij en hier komt-ie.

0: dama, oh yeah, ke. Jello, oh yeah, ke.
1: I'm not even gonna lie.

0: off through your speakers.
1: In the morning.
2: Morning. Mashup.
0: Ja, het is weer tijd voor het spelletje wat dagelijks gespeeld wordt. Ik heb namelijk weer twee heerlijke tunes uit de Funics bibliotheek samengemixt in één tune. En het is dus aan jou om te raden welke twee tunes je hoort. Nou, er zijn echt superveel reacties binnengekomen, maar ik dacht, weet je, voordat we daar naartoe gaan, laat ik nog even één keer de morning mashup van vandaag aan

Nou, ik kreeg heel wat reacties binnen. Zo zei Hamza, dat is Nio samen met Broederliefde. Samira, die zei Broederliefde en Mario natuurlijk. De morning mashup is Mino Lop samen met Let Me Love You. Amy, die zei Let Me Love You en Vuur. Ik ga eens even luisteren of dat wel de juiste antwoorden waren.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
2: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info universalsoundprojects.nl.
3: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
2: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roepram. Bij Roep

0: begrijp goed.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
0: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Your city, your sound.
4: Funnix!
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Imani. Een hele goede morgen. Je bent ingetuned bij Rewind. Zo meteen populair door je speakers. Maar eerst even terug in de tijd met Equals. Your city.

berichtje achter. In de NPO Luister heb je weten, de spraakmemo vind ik altijd helemaal gezellig. Ik heb in ieder geval heerlijke tunes voor je klaarstaan. Mensa, Herobi en Serrano komen zo meteen voorbij met Sansa. Maar eerst hoor je Chavante.

0: Calm down van Remma door je speakers. Want het is weer tijd voor een bakkie bizar.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Ja, het is 11:30, dus het is tijd voor een bizar verhaal om thuis of op werk te delen. Alleen is het dus aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Nou, dat kan jij dus zo meteen laten weten door middel van een appje in de NPO Luister-app. Dus pak hem alvast even erbij. Dan kan je zo meteen ASAP reageren. Nou, en terwijl je dat doet, vergeet even niet te hydrateren met een heerlijke water, koffie, matcha, helemaal heerlijk de peerly. En schrik die beentjes even. Nou, het bakkie bizar van vandaag zit dus zo. We zijn in Nashville. Nou, bij een optreden van de legend Usher. En hij haalt dus altijd bij zijn show een vrouwelijke fan op het podium. Gaat hij helemaal sensueel te gaan dansen? Tenminste, dat is de bedoeling. Alleen, tijdens die show ging het even mis. En aan jou is de vraag, wat ging er dan mis? A. Hij kwam dichterbij en hij kreeg een platte hand in het gezicht. B. Het ontpopte tot een zangbattle. C. Ze was hem compleet aan het weigeren. Nou, wat denk jij? Laat het me even weten in de NPO Luister-app. A. Hij kwam dichterbij en kreeg een platte hand in zijn gezicht. B. Het ontpopte tot een zangbattle. Of C. Ze was hem compleet aan het weigeren.

gezet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan naar mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes.

0: frenna door je speakers.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey.
2: Het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Ja, met elke dag een bizar verhaal om thuis te delen of gezellig aan de eettafel, bij het koffieapparaat, wherever you want. Alleen het is dus aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? En vandaag gaat het dus over het verhaal over Usher, die dus een concert heeft in Nashville. Nou, hij haalt op een gegeven moment een dame op podium. En dat gaat dus nogal mis. En aan jou was dus de vraag, wat ging er dan mis? Is dat A, hij kwam dichterbij en hij kreeg dus een platte hand in het gezicht. B, het ontpopte tot een zangbattle. Of C, ze was hem compleet aan het weigeren. Nou, ik kreeg heel wat reacties in de NPO Luister er binnen met mensen die het juiste antwoord dachten te weten. Zo zei Demi, ze hoopte Chris Brown te krijgen onstage. Hey, ik heb die beelden van hem gezien. Hij maakt het echt bond onstage. C, zegt Lucas, she was not into it. Demi zegt ook C, ze wou niks van hem weten. Ik kreeg een memo binnen van Rick.
3: Ja, ik ga gewoon voor antwoord C. Ze was hem gewoon aan het weigeren. Ja, vrouwen, die kunnen raar uit de bocht komen. Dus ik denk antwoord C, dat ze hem gewoon geweigerd heeft. Ja, Asher, ja, het is niet anders.
0: En ook Diallo liet een memootje achter.
4: Goedemorgen, money, money, money, money. Het was antwoord C. Ja, ze wilden het niet, hè. Hij kwam te dichterbij, toen ging ze naar achter. Ik heb die beelden gezien, dus lekker voor hem. Werk ze.
0: Nou, dankjewel, Diallo. En het juiste antwoord, dat was inderdaad antwoord C. Ze was hem echt compleet aan het weigeren. Bij elke flirterige beweging van Usher ging zij er gewoon niet op in. En het lijkt dus echt alsof ze niks met hem te maken wou hebben. En ze is dus later ook van het podium afgehaald, omdat het totaal niet werd gewaardeerd door Usher. En ik vond het zo awkward om te zien, want dan denk ik ook, meid, ik snap het, hè. Ik zou het ook awkward vinden. Maar dan denk ik, wat doe je jezelf aan? Dan ga je toch gewoon lekker niet onstage? Lig je daar helemaal zo awkward? Oh my god, en dan word je ook nog van stage gestuurd door Usher. Nee, ik denk echt dat dat gewoon mijn 13e reden zou zijn. Nou, morgen staat er natuurlijk gewoon weer gezellig een bakkie bizar voor je klaar. Dus tune gezellig in op hetzelfde

door je speakers. En voor de volgende track gaan we eventjes een kijkje nemen in de huidige economische status. Want ja, als ik in de supermarkt sta, dan valt het me toch op dat alles even een stukje duurder is geworden. Je hoort nu SBMG.

Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle...

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag.

0: Winder Sing, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakafest.com.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens twee zilveren WK-medailles en ook werd ze twee keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Imani. Een hele goede middag. Je bent ingetuned bij Rewind. Zometeen partykeil door je speakers. Maar eerst hoor je My Love, Frenna, Ems en Jonna.

stellig ingetuned bij Rewind met your girl Imani. En whatever je ook aan het doen bent, of je nou op kantoor bent, onderweg bent, laat het me even weten in de NPO Luister app. Misschien heb je wel zomervakantie. Ben je even aan het genieten? En wat ik me dus afvraag, hè? Vind jij dat wij in Nederland hier voldoende vakantie hebben? Want soms dan denk ik echt van, met die vakantiedagen, het is twee keer knipperen met je ogen en dan is het weer voorbij. De Nederlandse kids hebben hier natuurlijk 6 weken vakantie. Nou, vroeger toen ik klein was en ik dat van die privileges nog mocht genieten, toen leken die 6 weken echt een eeuwigheid. En dan was het echt van, oh my god, nu gaan we groot chillen. Maar in landen zoals Italië en Bulgarije hebben dus mensen gewoon 15 weken vrij. Nou, dat lijkt me toch geweldig. Echt, de landen die mij zouden zien als ik 15 weken vakantie had, dat is niet normaal. Maar ik ben dus wel heel erg benieuwd. Wat vind jij? Vind jij dat we hier in Nederland langer vakantie moeten hebben? Of denk jij van, nou, die 6 weken, dat is voor mij eigenlijk wel prima. Want anders word ik gewoon helemaal lui. Dat kan ik me ook voorstellen, hè? Dat je gewoon denkt van, nee, ik ben gewoon op een door. Ik wil gewoon lekker werken. Laat het me even weten in de NPO Luister, hè? Moeten wij landen zoals Italië en Bulgarije gaan volgen? En ook langere vakanties à la 15 weken hebben? Of denk je, nee joh, die 6 weken... prima voor mij. Ik heb geen tijd. Net als Tabitha en Myrna. Yeah.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch wil ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn. Weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Voorzichtig, Zoe, Tauran en Idali door je speakers.
2: Yeah. Phonics.
1: Ja, je bent ingetuned bij Rewind. En misschien ben je nu ook wel even lekker aan het rewinden, omdat je vakantie hebt, zomervakantie. Nou, in Nederland hebben kids zo gemiddeld 6 weken zomervakantie. Maar in landen zoals Italië en Bulgarije, daar is het even andere koek. Want daar heb je gewoon 15 weken zomervakantie. Nou, en dat lijkt me dus echt heerlijk. Daarom vroeg ik jou van, hey, weet je, denk jij van, wij moeten in Nederland dat ook even anders doen? Wij moeten ook richting die 15 weken? Of denk jij, nee man, dat is me veel te lang. Laat mij maar lekker werken. Nou, Saviel die liet in de NPO Luister-app weten dat hij gewoon lekker aan het werk wil gaan. Dit is een echte werker hier. En ook David die stuurde een berichtje. Die zei namelijk, hoi, ik ben zelf ook Bulgaars. School gehad in Bulgarije en geloof me, die vakantie is heel leuk. Maar school daar is echt anders. En daar wou ik nou even meer over weten. Een hele goede middag, David.
3: Een hele goede middag.
1: Goedemiddag, David. Je hebt dus in Bulgarije gewoond. En je zegt, de ja, school klopt. Is daar echt anders. Op wat voor manier is het anders?
3: Ja, school is daar echt heel totaal anders. Je mag zelf weten wanneer je naar school gaat. Dus je kan een dag skippen, je kan een dag deel skippen. Je kan zelfs een hele paar maanden, een periode skippen. Maar je moet wel je tentamens gaan doen. Dus je examens en tentamens, die kan je wel gewoon doen. De juffrouw helpt jou gewoon daarbij. Dus hoe dan ook ben je geslaagd. En daar is wel heel hard nodig school, omdat anders kan je geen rijbewijs halen als je school niet afgemaakt hebt.
1: Oh, maar dat klinkt als een droom. Dat het gewoon een soort optie is van ja, ik heb gewoon helemaal geen zin. Ik ga gewoon lekker chillen. En nou, wanneer die toetsen eraan komen, dan bel ik even mijn juf op. Dan gaat zij mij even helpen. En dan ben ik dus gegarandeerd geslaagd.
3: Ja, je bent gewoon altijd geslaagd.
1: Maar ben je daar dan niet heel lui van?
3: Nee, eigenlijk niet. Het is, de kinderen gaan naar school, dus de jongens en meisjes. Ze gaan naar school en dan gaan ze vanaf school gaan ze naar buiten. Doen ze wat anders, bijvoorbeeld gaan ze eten halen of weet ik veel wat. Gaan ze bij een cafeetje zitten en dan is het alsnog, ze zijn een soort van naar school geweest. Wow. Dus ook al je eigenlijk voor een kwartiertje maar naar school gaat, om hoi te zeggen, is het ook al genoeg.
1: Ja, precies. Dus je gaat gewoon eigenlijk naar school gewoon een beetje om te chillen, om je matties te zien. Wauw, dus in Bulgarije kan je gewoon echt gewoon flink van je leven genieten.
3: Dat is zeker weten waar.
1: En hoe oud ben je nu?
3: Ik ben 22.
1: 22, oké. En als je nu dan zou kiezen, misschien voor jouw kids, zeg maar, zou je dan denken van oké, het Nederlandse schoolsysteem en hier de vakanties, dat is eigenlijk hoe ik het zou willen voor mijn kids? Of denk jij, nou, ik ga gewoon lekker naar Bulgarije, ik ga gewoon lekker chillen?
3: Ja, het is een beetje, het heeft zijn voordelen en zijn nadelen natuurlijk.
1: Ja.
3: Ja, je hebt wel veel vrijheid, maar ja, wat doe je met die vrijheid? En je kan hier heel veel meer bereiken in je leven dan daar. Want ik weet dat daar ook de gemiddelde salaris maar 600 euro per maand is.
1: Oh, wow.
3: Vergeleken met hier is dat keer 4 of zo.
1: Ja, dat is niet zoveel.
3: Nee. Dus ja, ik zou wel eigenlijk kiezen voor Nederland dan.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Maar misschien als we gewoon eventjes die 15 weken dan toch van Bulgarije even pakken, dan is het wel een goede balans, toch?
3: Precies, dan is het helemaal top.
1: Toch? Nou, ik verkies jou tot president. Ik vind dat wij dit even moeten gaan regelen, toch?
3: Komt goed.
1: Hey, dankjewel hè, David.
3: Hoi, hoi.
1: Fijne dag. I

0: Deon door je speakers met Panna.
1: Kwart voor Quincy.
0: Ja, over ongeveer 10 minuutjes is het kwart voor 1, oftewel kwart voor Quincy bij Rewind. En vandaag is het gewoon gezellig kwart voor Imani. En dat is dus het moment om samen met jou weer even goed in die energie te zitten en de dag gewoon weer even lekker samen door te komen. En dat doen we natuurlijk door heerlijke tunes te draaien die ons die energy geven. Dus stuur me even jouw tune waar jij energie van krijgt in de NPO Luister app. En je weet het, bij mij krijg je altijd extra punten met een spraakmemo. Dus stuur me even je request tune in de NPO Luister app. Die ene tune waar je spontaan even 10 push-ups van doet. En misschien

0: narcisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcistische trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
1: Narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Art of Nov Destak. Westport.
1: Quincy.
2: Bunny.
1: Fun.
3: Westport Imani, goedemiddag. Kan jij voor mij Hefbert Bonsiman rijden? Dan gooi ik 20 push-ups eruit. Ik zou zeggen, fijne dag, on man. En de groene nijvoeden.
4: Ja, Jordi, die 20 push-ups, daar ga ik voor. Ik wil eigenlijk wel dat je me even een video ervan stuurt in de NPO Luister-app. Want pick or it didn't happen.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakafest.com.
1: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

0: Doneer.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Nieuw! De Melanzane Pizza van

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
2: It's complicated met Jay en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Zaterdag 1 augustus, Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Na een spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Morgenavond om 10:00 bij de NTR op NPO 3.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. De Nederlandse economie lijkt zich weinig aan te trekken van alle onrust in de wereld. Het afgelopen kwartaal was er een groei van 0,4%. En dat is best bijzonder, vertelt mijn economiecollega Ruben Eg.
1: Op zijn zachtst gezegd opmerkelijk in een wereld die zo onrustig is. Het is vooral de handel die de economie trekt. Dus ook daar merken we niets van al die onrust. En vooral ook wij zelf, consumenten. We geven het geld uit aan voedings- en genotsmiddelen. En vooral de horeca die profiteert daarvan. En we geven het geld ook uit aan nieuwe auto's.
0: In Polen is mogelijk een Russische raket neergekomen. En daardoor is een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Correspondent Christian Pauwhoff vertelt dat het leger in Polen afgelopen nacht iets onbekends het luchtruim binnen zag komen.
2: Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
0: En de plek waar dat gebeurde ligt 100 kilometer bij de grens met Oekraïne vandaan. En als je nog even langs de stort wil om wat spullen te dumpen, check dan vooral even goed of de afvalstraat nog wel open is. Afvalinzamelpunten zijn deze dagen namelijk minder lang open vanwege het warme weer. Op het warmste moment van de dag gaan de poorten bij sommigen dicht. Ja, want voor het personeel is het dan geen doen meer.
3: Gisteren was het hier, in de chemieruimte was het 40 graden en boven was het ruim 30 graden. Dus dat is wel serieus warm en daar moet je mee omgaan. Hè. Dan moet je even op tijd gaan drinken en op tijd uit de zon gaan.
0: En veel vuilniswagens gingen vandaag ook eerder op pad om containers op straat te legen, zodat de medewerkers straks eerder naar huis kunnen. Het weer in de loop van de middag komt er steeds meer bewolking bij en is er in het oosten kans op regen met ook onweer. Het is 29 graden in Groningen tot 32 in Maastricht.
4: What's poppin'? Chris en vrijdag door je speakers. Ja, de eerste 10 seconden van het track, die zijn eigenlijk alles.

Heb jij trouwens enig idee welke angst zij vroeger had tot echt een paar jaar geleden? Is dat A, belangst? B, angst om met mensen te praten überhaupt? Of C, angst om eten te bestellen bij een restaurant? Het antwoord hoor je zo naar Tornado van Our Star.

0: Way back. We woonden toen in hetzelfde dorpje in Rode, vlakbij noorden van ons land, tegen Groningen aan. Toen was ze echt al een klein meisje met een hele grote muzikale belofte. Dus dat het haar gelukt is, top, hou ik van. Ze heeft gewoon een stem. Mensen moesten eens weten wat ze kan, hè. Er is wel iets anders waar ze back in the days heel erg mee struggelde.
1: Maar praten kan ik niet zo goed. Ja, ik kan het niet uitleggen. Ik heb dat als kind al gehad. Ik durfde bijvoorbeeld ook niet mijn eigen boodschap af te rekenen of wanneer de ober kwam te zeggen wat ik wilde eten of drinken. Dat deed mijn moeder allemaal. Oh, dat is zo erg dat je dan de dokter of de tandarts moet bellen.
0: Maar inmiddels nu ze gewoon hit na hit scoort, van het ene naar het andere interview beweegt, Avans Live heeft ze uitverkocht, is ze gelukkig over die angst heen. Dus een hele dikke shout aan deze R&B prinses Zoe Tauran. En over rhythm and blues gesproken, Henky T featuring KM met R&B shit. Die hoor je nu op Funix. Een hele goede middag.

company heet en even iets anders. Is stiekem vertrekken van een feestje zonder afscheid te nemen onbeleefd? Ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt zometeen in de linecheck naar deze van Jouer, Duet, Filet en Rihanna hier op Phonics.

0: zonder afscheid te nemen, is dat onbeleefd? Mic check, 1, 2. Is this thing on? Mic check. Want dat is de lijncheck waar we vandaag in gaan duiken aan de hand van de songtekst van Drake zijn tune Just Hold On, We're Going Home. Want elke dag speuren jij en ik door de lyrics van onze favoriete Phonics artiesten. We pakken daar even één uit, lijn uit, en dat is dus van Drake. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. Oftewel, nog even geduld, we gaan naar huis. Maar naar huis gaan na een lange werkdag of een feestje is sowieso echt een van de grootste blessings ever. Maar voordat je daarvoor de OV kan pakken of de auto in kan stappen, zeg jij dan altijd gedag? Daar ben ik oprecht even benieuwd naar. TikTok heeft daar ook een mening over.
1: Wisten jullie dat het echt een ongeschreven regel is dat wanneer je een gast bent op een bruiloft, dat je dus als je weggaat, dat je geen gedag zegt tegen het bruidspaar? Dus stel je voor dat best wel wat mensen op een gegeven moment vanaf, weet ik, van een uur voor de eindtijd weggaan. En dat zij dus iedere 3 minuten iemand krijgen. Yo, bedankt, dat was echt vet, dat was superleuk. Ja, heel veel geluk samen op jullie huwelijksreis. Ja, ciao.
0: Hey, mij niet bellen. Als je op mijn bruiloft bent, val me niet lastig met dat je weggaat. Gooi gewoon een Irish goodbye, wegglippen zonder afscheid te nemen. En ik ben gewoon cool. Ik vind het helemaal niet erg. Sterker nog, doe dat alsjeblieft. Maar nu ben ik benieuwd, hoe zit het bij jou? Dus op welke plek zeg je eigenlijk nooit gedag als je weggaat? Is dat als je terugkomt van je bezorgdienst bij het depot als je richting huis wil? Of bij een huisfeest dat je het stiekem toch even de benen neemt zonder mensen doorhebben? Of tijdens een festival? Gewoon WGL, weg con Lusu. Op welke plek zeg jij nooit gedag als jij weggaat? Ben ik benieuwd naar. Praat met je boy in de NPO Luisterapp. Zometeen naar meer over.

complex zeg jij nooit gedag als je weggaat? Mic check, 1, 2. Is this thing on? Mic check. Want de reacties op die vraag die stromen binnen in de NPO luisterapp. Want we zitten in de line check van Drake. Hold on, we're going.

Hold on, we're going home, ja, om naar huis te gaan, is het ook wel weer netjes om gedag te zeggen tegen de mensen waar je bij bent. Maar op welke plek doe jij dat nou eigenlijk nooit? Kijk, op zo'n bruiloft, als je uitgenodigd wordt, tegen het einde van zo'n avond aan, er zijn 100 gasten. Ja, het bruidspaar heeft er dan echt geen zin in om tegen iedereen te zeggen, oh, leuk dat je er was, dankjewel, doei, doei, nee. Gewoon een Irish goodbye, ga gewoon naar huis en je checkt ze later wel. Maar op welke plek zeg jij dus nooit gedag als je weggaat? Jin die zegt in de NPO Luisterrap, ik heb dat altijd na het voetballen, man Chris. Iedereen blijft nog een half uur hangen om te praten over die ene gemiste kans. Ik trek gewoon heel snel mijn schoenen uit, ik pak mijn tas en ik stuur wel later in de groepsapp later, boys. Hey Jin, ik hoor je. Ik hoor je. Een voetbalteam, ja, bestaat vaak uit, wat zal het zijn, 20, 30 man. Oeh, duurt lang om tegen iedereen doei te zeggen. Alia zegt in de NPO Luisterrap, een Irish goodbye is mijn tweede naam bij de kapper bijvoorbeeld. Er zitten nog 5 ladies te wachten. De kapper is alweer met de volgende klant bezig. Ik zeg gewoon dankjewel tegen degene die mijn haar heeft gedaan en ik ben weg. Ik ga echt niet de hele zaak af. Sowieso Alia, jij bent niet de enige, want ik vind dat zelf ook ongemakkelijk. Kijk, degene die mijn haar doet, die geeft gewoon een box, daar praat ik mee. Misschien degene die naast me zit of zo, maar om nou de hele kapperzaak af te gaan, een box te geven en zeggen dat je weggaat, Nee, ik voel je wel hoor. Naima die zegt op kantoor, zeker als iedereen nog druk achter zijn laptop zit, als ik dan langs elk bureau langs moet gaan met fijne avond, ben ik 10 minuten verder. Ik drop gewoon 1, later allemaal, ik loop zo naar mijn auto en mij niet bellen. Naima, ja, ik moet je zeggen, ik doe dat ook hier achter de scherm bij Funix. Moet je je voorstellen, we hebben gewoon een radiostudio. En daarnaast hebben we gewoon een hele grote, ja, noem het kantoor, noem het een redactieruimte, waar heel veel mensen van verschillende afdelingen werken. Ja, sorry, als ik naar huis ga, God forbid dat ik tegen iedereen doe, moet zeggen. Gaat me sowieso nog een uur duren. Dus of ik gooi die, hey, later allemaal, was leuk, check je snel weer. Of ik neem gewoon een Irish goodbye.

0: Hallo, hallo. Ik heb het een keer bij het politiebureau. Ik heb de onterechte boete gekregen. Was het niet mee eens. Dus ik heb geen doei gezegd.
1: New music. New music. New of buddies.
2: Equals. Be happy. Your city.

tracks van één artiest. En gisteren zat hij erin. Beatblender. Dit waren natuurlijk 5 tracks van Gins. En zometeen naar de headlines. Een nieuw artiest in de Beatblender.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermanos! Ja, dat

0: Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.

0: Studeer nu vanaf €200 per week. Check funxeds.nl. Your city, your sound.
1: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
2: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi.

0: op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afro-beats en Amapiano.
5: Funix Afro.
2: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
6: Na een spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
7: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
8: Hè? Nu alweer?
7: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
8: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
7: Ook dan moet je aangifte doen.
8: Nou, goed dat je het zegt.
7: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. 84.000 Fransen die hun huis uit moesten vanwege de grote natuurbranden daar, mogen weer terug. Het gaat om mensen die in de buurt van Bordeaux wonen. Ja, goed nieuws voor hen, maar ze moeten wel blijven opletten, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
1: Het is onder de voorwaarde dat bewoners hun telefoon goed in de gaten houden voor het geval er weer een FR-alert, het Franse NL-alert, uitgaat en er opnieuw eventueel moet worden geëvacueerd. Ook dat ze meewerken met de autoriteiten, mocht het geval zijn. En dat ze ook een vluchttas klaar hebben staan voor het geval ze toch weer weg moeten.
0: Maar voor 80.000 inwoners in het zuidwesten van Frankrijk is het nog niet veilig genoeg om terug naar huis te mogen. Oorlog in het Midden-Oosten en stijgende kerosineprijzen. Ja, het afgelopen half jaar was voor veel luchtvaartmaatschappijen nogal uitdagend, maar toch heeft KLM een hogere omzet gehaald dan het jaar daarvoor. KLM-topvrouw Marjan Rintel zegt dat ze inderdaad meer moesten betalen om de vliegtuigen vol te tanken, maar
2: tegelijkertijd zien we ook dat de vraag naar vliegen groot blijft. En we hebben natuurlijk ook gezien dat er minder capaciteit was vanuit het Midden-Oosten, waarmee er vanuit Europa direct naar Azië veel gevlogen is. En die grotere vraag, met dus meer mensen aan boord, met ook betere prijzen, heeft ons geholpen in het compenseren van de brandstofprijzen.
0: En ze zijn een begrip in Leiden en omgeving, Barry Badpark. Ja, het muziekduo bestaat precies 15 jaar en brak door met

0: Kameleteen inderdaad. Inmiddels 2,1 miljoen keer bekeken op YouTube. De Leidse muziekgroep laat hun 15e verjaardag niet ongemerkt voorbij glippen en komt daarom met een speciale snik. Ja, hoe kan het ook anders? De kameleteen. En wat erin zit?
1: Ja, gehakt met kaas. En dan een beetje gepaneerd. En dan, het lijkt uiteraard op de hoef van een kameel.
2: Een soort van boomstammetje. Ken je dat? Dat vond mijn broer altijd heel lekker. Toen dacht ik, ja, zoiets moet het een beetje worden. En er zit ham en kaas in.
1: Vond een flinke, machtige jongen, maar fantastisch. Dit wordt een nieuwe eierbal van Leiden.
0: Ja, de snack is te verkrijgen bij een lokale snackbar in Leiden. En de snack is trouwens bedacht door het derde lid van de groep die in een slagerij werkt. Fun fact. Het weer in de loop van vanmiddag komt er steeds meer bewolking aan. En is er in het oosten kans op regen met ook onweer. Het is 29 graden in Groningen tot 32 in Maastricht.
3: Bad Bunny hoor je zo naar Irish.

Sjoenhoort, weet je hoe laat het is, hè? 5 hits van 1 artiest, a.k.a. de Beat Blender. Ik vond trouwens wel leuk, ik kreeg een spraakmemo in de NPO Luisterapp van Wouter, die deze hele tune van A tot Z aan het meezingen was. Ik dacht, ja, lekker Wouter, de vibe zit er goed in. Maar goed, jouw tijd is om te shinen met de Beat Blender. 5 tracks van 1 artiest, heel snel achter elkaar. Maar jou de vraag, kan jij raden welke artiest het vandaag is? Weet je het antwoord? Drop hem dan zo snel mogelijk in de NPO Luisterapp, want dan ben jij binnenkort prijswinnaar van Fanix sokken. Hele gewilde Fanix sokken.

0: sokken winnen. Beat Blender. Ja, maar zo werkt het natuurlijk niet, hè. Aan jou de vraag, welke artiest hoor je in de Beat Blender? Het antwoord ga ik je niet vertellen in die NPO Luisterapp. Over antwoorden gesproken, ik zie ze ook zeker binnenstromen. Onder andere van Shurendi. Die denkt dat het R. Kelly is.
1: Dit is fout, man.
0: Nee, nee, Joep en Janairo die gaan voor Chris Brown.
2: We listen and we don't judge.
0: Dan hebben we Roos, Rino, Shima, Felix, Louisa. Daar kan ik even doorgaan. Die denken echt, die denken het zeker te weten. Het is echt Usher.
3: Pardon. Doe normaal.
0: En Tuk, Jay Johnson is ook niet goed.
4: Nobody's gonna know. Nobody's gonna know.
5: They're gonna know.
6: Hallo, wij zijn Sedelia. En ik denk dat het type 1 is.
0: Nee, nee, nee, nee. Heel lief dat ik het ingesproken heb, maar type 1 is echt niet goed. Nee, helaas. Komt niet heel vaak voor dat ik bijna geen goede antwoord voorbij zie komen in de NPO Luisterapp. Ik denk dat 99% van de antwoorden die binnenkomen gewoon fout zijn. Keihard fout is. Ik moet je echt even op weg gaan helpen met een extra hint van de Beat Blender. 5 tracks van 1 artiest hoor je heel snel achter elkaar. Die krijgen zo meteen te horen, plus deze hint. Want voordat deze artiest doorbrak, bracht hij mixtapes uit onder de naam Prince of Virginia. Welk artiest bracht mixtapes uit onder de naam Prince of Virginia? Laat het doorkomen in de NPO Luisteren. Wie hoor je hier? Ben benieuwd of jij hem gaat pakken vandaag.

0: luisteren met Chris. Hij was veel te moeilijk. Dan weet ik dat ik mijn taak goed heb volbracht. 5 tracks van 1 artiest dus. En aan jou de vraag. Welk artiest zit er vandaag in de Beat Blender? Deze artiest die brak door. Onder de naam Prince of Virginia. Virginia. Ja, hij bracht ook mixtapes uit onder die naam. Welk artiest hoor je hier? Beat Blender. Kijk, Usher is het sowieso niet. R. Kelly ook niet. Chris Brown, Jay Johnson is hem niet. T-Pain is ook niet goed, helaas. Nope. Zullen we maar eens naar het juiste antwoord toe gaan?
1: Hallo, hier de papa van Sedalia. En? Sedalia, durf je niet meer? Ja, ze komt even in de recap. Het was niet T-Pain, maar we denken dat het Trey Songz is. Trey Songz. Yo.

0: Paperweight en Slow Motion. En ik denk dat ik één iemand heel blij ga maken. En haar naam is Wemma. Gefeliciteerd!
1: Oh my god!
0: Ja, je was de snelste NPO-luisterapp.
1: Oh my god! Yay!
0: Gefeliciteerd. Hey, waar herken jij Trey Songz aan?
1: Bottoms Up. Ik hoorde de eerste paar seconden en ik wist het al.
0: Bam, Trey Songz, meteen.
1: Ja.
0: Heerlijk, daar hou ik van. Hey, Funnix Sokken, die komen sowieso jouw kant op. Die heb jij gewonnen. En welke track van Trey Songz wil je horen?
1: Ja, Bottoms Up natuurlijk.

0: gaat bij vrienden. Even een vraagje aan je. Neem je dan wat mee? Dus een battle of iets lekkers van de bakker of chocola? Is normaal toch? Nou, blijkbaar niet bij die vrienden van mij. Daar zometeen meer over, want gisteravond sloeg echt alles weer. Vreselijk. Zometeen daar dus meer over. Nu eerst deze van La Vils. Dit is Lightback Harder. Gewoon hier op Phonics, baby.
1: Hallo. Who is this? Nou, first of all, you got

gaat bij vrienden. Neem je dan wat mee? Chris. Gisteravond kwamen twee vrienden voor het eerst langs in mijn nieuw huis. En kijk, je hoeft van mij echt niet aan te komen met een bos bloemen of een rituals pakket of een envelop met geld voor de verbouwing. Mag wel, hè? Laat je vooral inspireren. Het hoeft niet per se, maar iets meenemen is toch wel netjes. Kijk, je hebt van die vrienden die dan binnenkomen met een boodschappentas vol met chips, met drinken, hapjes die ze zelf voornamelijk heel erg lekker vinden. En ik waardeer de effort toch. He, ze hebben onderweg in ieder geval 1 seconde gedacht, ja, ik kan niet met lege handen aankomen. En dan heb je mijn vrienden. Die nodigen 1 zichzelf uit. Die komen vervolgens met lege handen binnenlopen. Met hun schoenen over mijn nieuwe tapijt heen, alsof ze bij de tramhalte staan. Vervolgens wordt zonder te vragen de koelkast opengedaan. En niet eens een klein beetje voorzichtig kijken of zo. Of ik toevallig iets te drinken heb. Nee, gewoon de hele deur open. Zelf pakken waar ze zin in hebben. Op dat moment denk ik, ja, daar ben je ook geen visite meer. Daar woon je blijkbaar bij mij. Het enige wat nog ontbrak was dat ze na afloop vroegen of ze nog een tikje voor de benzine wilden gaan sturen, volgens mij. Maar dat zijn dus wel echte vrienden. Kijk, hoe lang je elkaar kent, hoe minder beleefdheid er blijkbaar overblijft. Hè? Bij een nieuwe kennis vraag je nog netjes, waar mag ik mijn jas op hangen? Een goede vriend die loopt gewoon binnen, die trekt je koelkast open.

viert. Deze dag is trouwens in het leven geroepen om vriendschap te vieren en vrede tussen verschillende culturen, om die allemaal te steunen. Dus zeg ook, vraag even tegen die mattie van je dat je hem waardeert. Kan gewoon op deze dag van de vriendschap. Zometeen Young Ali Chief met Stamina naar Bokken achter Yo Silvio. Dit is extra.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
1: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
4: It's complicated met Jay en Mahi.

0: nieuwe aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Funnix. Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Op dit moment begint bij de UEFA een spoedoverleg. De Europese Voetbalbond gaat het met alle leden hebben over de omstreden plannen van FIFA-baas Gianni Infantino. Die wil een commercieel bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan gaan uitgeven. Gisteravond lichtte Infantino de plannen voor het allereerst toe. En het is echt nog maar een idee, benadrukt hij.
1: And above all, it is an opportunity, but not an obligation. And as I said, it kicks off the consultation process.
0: Ja, dat zal allemaal wel, denken veel bonden. Ze zijn namelijk woedend dat Infantino alleen maar dollartekens in zijn ogen lijkt te hebben. Ook de Nederlandse voetbalbond, de KVB, vindt het plan maar niks. Bolle Jos heeft voor de zoveelste keer een jarenlange celstraf gekregen. Die Nederlandse drugscrimineel is al jaren op de vlucht, maar de rechtszaak tegen hem gaat gewoon door. Ook in België, daar krijgt hij dit keer 14 jaar celstraf. En ook heel veel medeverdachten worden gestraft, vertelt deze verslaggever van de VRT.
2: Als je het samentelt voor de 51 veroordeelden, komt dat op bijna 250 jaar gevangenis, maar ook 5 miljoen euro aan boetes. En ze verliezen huizen, luxegoederen en meer dan 60 miljoen euro die ze hebben verdiend met grootschalige drugshandel. Goed voor 3,5 miljard euro winst.
0: En als je alle straffen die Bolle Jos heeft gekregen bij elkaar optelt, moet hij meer dan 100 jaar de gevangenis in. Maar of dat ooit gaat gebeuren is maar de vraag. Hij zit waarschijnlijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. En eindelijk opluchting in het Canadese kustplaatsje St. Mary's. Want al tientallen jaren komt er daar een gore lucht uit de visfabriek. En dat is alleen maar erger geworden, want de fabriek is verlaten. Maar er staan nog wel 110 opslagtanks met rottende vissaus. Volgens een inwoner moet je je de ergste geur van rottende vis voorstellen. En dat dan keer 100. Maar die gaat waarschijnlijk eindelijk verdwijnen. Want na veel geklaag en gelobby beginnen deze week de opruimwerkzaamheden. Het weer, het is bewolkt. Maar vanuit Limburg komen er nu buien het land binnen. Die trekken zometeen naar het oosten toe. En daar is later nog kans op een klap onweer. Morgen een droge dag en gaan we vaker de zon zien bij maximaal 29 graden. Met Adam Poort.

0: is.
1: Ja, mijn collega Tabita was te gek. Ik werd gewoon gebeld door Pyramids. En die waren met Tabita in de studio en die belden mij op met... Ja, Rob, hoe zeg je dit in het Spaans? En dus Tabita wilde zeg maar zelf Spaans zingen. En ik zei, ja, dat zeg je zo. En Tabita zegt... Ik vind haar sowieso straight up gangster. Zij is echt gruwelijk. Zij zegt gewoon op de telefoon... Ja, maar waarom kom je niet gewoon nu hier naartoe? En gaan we gewoon werken. Toen zei ik, ja shit, ik ben niet in Nederland. Maar ik ben volgende week wel in Nederland. Dus moet je dit horen. Dus zij zegt, ja, kom 5 uur in de studio. Ik zeg, ja, is goed. Ik ben 5 uur in de studio. Met Pyramids. Tabita is nergens te bekennen gewoon. 6 uur, 7 uur. Ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon zelf schrijven. Ik heb die hele track geschreven. Om 8 uur belt ze me. Ze zegt, shit, ik ben net wakker geworden. Ik slaap gewoon, kan ik nu komen? Toen is ze gekomen. Hebben we een track gemaakt binnen 2 uur. Pook gebeld, Pook kwam. Die track is letterlijk in 1 avond opgenomen. En ja, nu is het gewoon een dikke vette hit, man. Ja, het is echt gruwelijk. Zie je al.

0: actief, maar voor jouw energie tussen 3 en 4 uur 's middags heeft blijkbaar niemand een plan gemaakt.
1: De Power Pokoe!
0: Ja, want buiten tikt het op sommige plekken de 30 graden aan, maar binnen ja, vecht de airco voor zijn leven. Jij probeert ondertussen ook nog een beetje productief over te komen. Zelfs je laptop maakt meer geluid dan jij op dit moment. Dus ik ga gewoon het muzikale noodpakket voor je regelen. Geen flash.

miss you. Checka alle foto's op je Insta. Zelfs ook die met de minste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Yeah. Ben ik niet met je, geloof me, ik mis je. Kan niet wachten tot we zijn, een kripje.

0: Een hele sterke suggestie.
1: Ik heb nu oprecht een dip, dus ik hoop dat jullie hem gaan draaien. Mijn power pokoe is Matcha Coco van Noah Lang featuring Jonah Fraser. Ik lust geen matcha, doen. De power!

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnyxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonicsAds.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp. Phonics, yeah!
5: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: It's complicated met Jay
9: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
8: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
9: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
10: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
11: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
12: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedemiddag. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het houdt niet op met de bosbranden in Europa. Op het Griekse eiland Kreta moeten nu duizenden mensen hun huis uit. Er woedt daar een grote natuurbrand van 15 kilometer breed, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Die brand kon zo groot worden en die kan nog zo doorgaan vanwege de harde wind. Windkracht 10, 11 staat daar. Dat maakt het natuurlijk heel erg lastig om die brand te blussen en onder controle te krijgen. Betekent ook dat blusvliegtuigen vanwege de wind niet de lucht in kunnen om vanuit daar water over die brand uit te strooien. Dus dat geeft aan hoe lastig de situatie daar is. Gisteren kwamen ook twee brandweerlieden om die daar aan het blussen waren. Ze raakten ingesloten in hun brandweerwagen.
0: Ook 300 Nederlandse vakantiegangers zijn in veiligheid gebracht vanwege de brand op Kreta. Bij een heftig verkeersongeluk op de N48 in Overijssel is een dode gevallen. 6 anderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis toegebracht. Alle slachtoffers zaten in een busje dat op een vrachtwagen is gebotst. De chauffeur van die vrachtwagen bleef ongedeerd. In een paar dagen tijd zijn er bijna 100 boetes uitgedeeld op de Merwedebrug. Vrachtwagens mogen daar sinds kort niet meer overheen vanwege problemen met de constructie. Chauffeurs die het verbod negeren krijgen sinds afgelopen weekend een boete. In totaal zijn er daarvan tot en met gisteren 96 uitgedeeld. En dan nog een groot schandaal in de wereld van powerliften. De Belgische powerlifter Sonita Mulu deed een poging voor het wereldrecord squatten met 334 kilo. Gaan we eerst even naar luisteren.
2: With ease she handles 334.
0: Ja, je hoort het niet, maar haar poging werd gekaapt door een man die achter haar stond. Hij moest Mulu helpen met balans houden, maar raakte in plaats daarvan expres een van de gewichten aan, waardoor de poging ongeldig werd verklaard. De man verklaarde later op Instagram dat hij dit deed uit racisme en haat, omdat Mulu een zwarte vrouw is. De man is nu levenslang geschorst door de Litouwse Powerliftbond. De Belgische powerlifter Mulu heeft ook gereageerd. Ze zegt dat ze vaker met racisme te maken krijgt, maar nooit op een manier als deze, en zegt dat ze er kapot van is. Ze mocht namelijk ook geen nieuwe wereldrecordpoging meer doen. Het weer, het is bewolkt. Vanuit Limburg komen er nu buien het land binnen. Die trekken langzaam naar het oosten toe. En daar is nog kans op onweer straks. Morgen een droge dag. Vaker zon bij maximaal 29 graden.
3: Nardin en Shanna. Omalee, zometeen door je speakers. Na Lassa, ICSB en Bart of zo.

0: En stel hè, je komt je ex tegen met de persoon op wie diegene is vreemd gegaan op jou. En je ziet dat ze een kind gaan krijgen. Hoe ga je ze gedag zeggen?
1: Norden en Chanel.
2: Ja, we hebben vandaag weer iets sensationeel voor je. Je moet
0: ja,
2: even...
0: moet ook een beetje knalletje erbij. Hoppa, lekkere sensa.
1: En Chanel.
2: Ja, we gaan het hebben over Jay en Naomi. Velen kennen hun van Temptation Island, wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Nou, voordat Jay en Naomi met elkaar gingen, Norden, ging Jay met Psycho Queen Lisa Sage, bekend van Ex on the Beach, 5 jaar lang waren hun samen,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, ze waren
2: en
0: ook echt
2: verloofd.
0: Ja, en een TikTok-stelletje. En je zag echt veel video's van hun, Jay en Lisa.
2: Jay en Lisa was een ding.
0: Uit Den Haag ook. Het was gewoon Den Haag represent. Het was gewoon in Den Haag gewoon een ding, hoor.
2: Maar ja, weet je hoe die relatie eindigde? Jay ging meedoen aan het tv-programma Good Luck Guys. En daar zat hij in een team met Naomi. En je merkte al tijdens het programma, die waren een beetje veel aan het flirten met elkaar. Hij zei ook, ik heb gevoelens voor haar gekregen. En ja, toen is hij met Naomi gegaan. En in Temptation Island zijn we allemaal erachter gekomen. Naomi is zwanger. En weet je wat gebeurd is, Laas Norden?
0: Nou.
2: Weet je wat gebeurd is?
0: Nou.
2: Lisa Sage. Kijkduin.
0: Hun ex. Ja. Oh, in Kijkduin. Ook nog eens een Haagse kont te rijden.
2: Lisa Sage komt haar ex Jay en de hoogzwangere Naomi tegen. Nou, Demme, wat denk je dat er is gebeurd?
0: Ja, ze komen uit Den Haag. Dus het zou waarschijnlijk een kaartje hier en een kaartje daar, denk ik, dat er gevloeid is op.
2: Een fragmentje van wat Jay erover zegt.
3: Ik en Naomi gingen gisteren naar het strand. Nou, wij gaan weg, hè, om 6 uur of zo. En wij lopen naar de garage toe om de auto te pakken. En opeens hoor ik een stem.
4: Die je heel duidelijk herkent.
3: Maar die stem herkende ik uit duizenden natuurlijk.
4: Die komt
3: die lelijke stem. Dus ik hoor opeens achter ergens, vieze kankerhoer. Het is dat je zwanger bent.
4: Nee, gast. Dus heeft... Dat gaat over Lisa, denk ik, toch?
3: Ja.
4: Dus Lisa heeft dit letterlijk gewoon gezegd tegen een zwangere vrouw.
3: Zij heeft letterlijk een zwangere vrouw uitgescholden voor kankerhoer. Ik sla je tanden eruit, bla bla bla. Een zwangere vrouw, bro.
2: Geweldig.
0: Wat vind jij, Chanel?
2: Nou ja, kijk, weet je, gegeven de context van de situatie, dat het ook allemaal zo publiekelijk is gebeurd. En dat ze zei, ik ga je niet aanraken, want je bent zwanger, vind ik real. Vind ik heel real. Want ze had er ook gewoon kunnen klappen. En dan hadden we ook niet gek opgekeken bij haar.
0: Maar dat
2: was het fout geweest, maar we hadden niet gek opgekeken van Lisa Sage.
0: Kijk, zij is gewoon 5 jaar met iemand gegaan.
2: Dan ga je vreemd op nationale tv.
0: Er ook het fijne niet van hoe die relatie was, hoe die dynamiek. Het was nou niet een hele gezonde relatie als je daarnaar
2: zat
0: te kijken.
2: Nee, want Jay en Naomi zijn zo gezond, joh. Vreemd gegaan terwijl ze zwanger is.
0: Daar zijn geen beelden van, toch?
2: Weet je, Norden, ik ga deze fucking discussie
0: voor de mensen die hij heeft meegedaan aan Temptation Island.
2: Nee, want hoe hij heeft gedaan op het laatste kampvuur, dat was zo normaal.
0: Even voor de mensen die het niet weten, hij deed mee aan Temptation Island. En hij ging toen met de verleider de zee in. Zij kwam terug met er is gezoend en hij zei nee, dat is niet waar.
2: Nou, ik heb Marcia gewoon gesproken over heel veel dingen over dit.
0: Dat is
2: die chick met wie die vreemd is gaan. Ze hebben gewoon gezoend en Naomi wist er ook gewoon het fijne van. En ze kiest er gewoon voor om met hem te blijven.
0: Maar ze is zwanger van hem. Ja, het is
2: domme bitch.
0: Wij willen het even over hebben van...
2: Kijk, als ik Lisa was...
0: Wie heeft er nou gelijk?
2: ik vind dat Lisa gewoon gelijk heeft. Ik sta gewoon met haar. Ik ben team Lisa. Want dit is schandalig. En ze had het recht gehad om er gewoon een goede hoek te geven. En ze heeft gezegd, je bent zwanger, dus ik ga het niet doen. Real. Respectvol.
0: Oké, stel je voor, jij bent Lisa. En je komt dus je ex tegen met de chick op wie die is vreemd gegaan. Met de vrouw, vriendin, chick. Het is niet, en daarmee krijg je... hoe zou je reageren na 5 jaar relatie? Wat zou jij doen?
2: Ja.
0: Wat zou jij doen?
2: Ja, ik zou hetzelfde zeggen.
0: Ja?
2: Misschien had ik hem aangereden, maar niet haar.
0: Chanel.
2: Ja.
0: Chanel.
2: Ja, moet je maar alleen voor die baby zorgen? Oepsie.
0: Jeetje, Chanel. Niet zo.
2: Nou, jij vraagt het. Wat zou jij doen dan?
0: Ik had gewoon de eer aan mezelf gehouden.
2: Ja, leugenaar. Even eerlijk, Norden. Even eerlijk. Stel dit echt even voor. Je komt je ex tegen, hoogzwanger, van een guy die je niet mag. Een guy die haar heeft gewiepie terwijl jullie samen waren. Wat zou je doen?
0: Ik zou met hem gaan matten. Met hem. Maar wat zou jij doen? Laat het weten in de NPO Luister-app.
1: KM. Blijf rustig.

0: Je komt je ex tegen met de persoon waar hij of zij mee vreemd is gegaan en je ziet dat ze zwanger is. Wat doe je?
1: Noordin en Chanel.
0: Je laat het dan gewoon. Nee. Je houdt de eer aan jezelf.
2: Ja, dat zou jij niet kunnen.
0: Weg.
2: Je probeert hier heilig te spelen.
0: Echt, jawel. Ik ben oud en wijs nu.
2: Ja, dat is goed.
0: I got kids. Ik ben oud en wijs. Ik geloof daar niet in. Jawel, echt. Ik had me gewoon omgedraaid.
2: Ik geloof dat wraak nemen heel helend kan zijn. Ik geloof daar echt in.
0: Ik geloof wel dat het voldoening...
2: Het kan echt helend zijn. Weet je, de wereld is oneerlijk. Dus soms moet je zelf... Justitie halen.
0: Oh ja, daar komt iemand die anoniem wil blijven. Maar ik wil graag anoniem blijven. Maar van Lisa is mij overkomen. Ik kwam ze tegen. Mijn hart ging kapot. Ik ben echt gebroken. Maar inderdaad, ik hield me groot. Ik liep mijn neus recht in de lucht. En ze liepen rakelings langs mij. Met mijn zoon om een arm. Ow, that's hurt like hell. Mijn eerste vriend. Mijn God. Maar
2: God is groot.
0: En zijn molen draait sneller dan de trust. De gevolgen van de handelingen van hun beide. Helaas was het kind de dupe, maar nu gaat het weer goed met het kind. Thank God and thank me.
2: Ik denk dat we niet moeten... dit is allemaal grappig en zo, maar het is natuurlijk ongelooflijk traumatiserend voor Lisa geweest.
0: Ja.
2: Dus misschien is het voor haar helend om Lisa een keer... om Naomi een keer uit te schelden en te zeggen ik ga je klappen. Girls support girls.
0: Tony, jij hebt ook wel een goede tactiek, hè?
3: ik heb zeker een goede tactiek.
0: Wat zou jij doen als dit gebeurt?
3: Als wraakactie?
0: Ja.
3: Ik zou gewoon zijn moeder bezwangeren.
2: En daar heb je helemaal gelijk in.
3: Ja, toch?
0: Ja, maar wat een beetje lastig voor Lisa.
2: Ja, wat kan Lisa doen? Wat moet zij doen als vrouwversie?
3: Oké, klinkt misschien verkeerd. Maar kijk, weet je, als ik dan Lisa was, dan zou ik gewoon zeggen van... Hé, ex-schoonvader, kom maar.
0: Ja, toch?
2: Ja. Het enige wat je kan doen is de vader op zijn broer pakken. Hij heeft helemaal gelijk. Dat is het enige.
0: Jullie zijn toch zo erg?
2: Nee, dit is gewoon een hele normale reactie.
0: Oké. Okay. Nou, Tony, in ieder geval, dankjewel voor jouw heerlijke eerlijkheid. Daar hou ik altijd van.
3: Nee, geen probleem.
0: En Donovan die zegt, ik zou de dierenambulance bellen, want alleen dieren gedragen zich zo. Alleen dieren gedragen zich zo.
2: Wow. Nee, dit is gewoon iets Haags. Dit is Haagse passie.
0: Ja, ik vind het al, het is ergens toch ook wel passie, jongens.
2: Het is Haagse passie. Ik vind het prachtig.
0: Dat je ze tegenkomt en dat je dan niet even denkt, weet je.
2: Laat
0: deze laat ik gewoon zitten. Maar dat jij even denkt, hier

0: narcisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcistische trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
1: Narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Met zometeen de

0: Noordin en Chanel.
1: Zometeen gaan Chanel en ik de strijd weer aan in het middagtentamen kennisquiz van 5 vragen. Chanel, hoe gaat het met je?
2: Ja, ik ben ongesteld, ik ben moe, ik ben al geïrriteerd, want je hebt al 3 keer gewonnen deze week.
1: En ja, het is een lekker weekje.
2: Ik zit er vandaag gewoon niet in. Ik ben gewoon al misselijk. Ik wil het hele spel niet spelen. Maar het moet toch. En ik heb iemand nodig die mij een beetje kan ondersteunen. En Noordin een beetje kan helpen inmaken. Dat zou me zo goed laten voelen vandaag.
1: Ja, want daarover, gisteren kregen we een memootje binnen. Ik wil die nog even 1 keer afspelen, omdat die zo leuk is.
3: Hey, ik kan heel goed tegen me verliezen. Maar hoe hinderlijk Noordin doet, begrijp ik dat je niet meer wil spelen. Die wil je toch gewoon door de radio heen trekken?
2: Ja, ik wil je ook echt. Mensen zien niet wat ik zie. De passie in jouw ogen. Je kan er echt van genieten. Ja. Vieze rat dat je bent.
1: I'm a winner. I'm a conqueror.
2: Nou, laten we de Alfaman vandaag even laten zien dat hij misschien toch een beta is. Help mij,
1: Sigma,
2: stuur
1: Sigma.
2: Team Chanel in de NPO Luister-app. En dan gaan we Noordin vandaag gewoon even pekjes geven. Even voorover buigen.
4: New music. Nieuw op Funnix.
5: Sigourney K featuring Izzy SB. Met mij zijn. Your City.

Team Chanel wil versterken. Er heeft tot nu toe nog niet iemand gereageerd. Dat betekent degene die als eerst Team Chanel in de NPO Luister-app zet, die zit dus in Team Chanel. Wat hebben we nodig? Iemand die mee wil doen met het middagtentamen. Kennisquiz van 5 vragen. Algemene kennisvragen. NPO Luister-app, Team Chanel. Yeah.

0: Welke rapper hoor je op Dua Lipa's tune Levitating?
1: Noordin? Kut, ik weet het.
2: Chanel,
0: zeg maar.
2: Dua Lipa en Da Baby.
1: Nee, maar ik was nog die 5 seconden waren toch nog niet voorbij. Maar.
2: Oh ja, ja, maar nu heb ik het antwoord gegeven. Dus wat gaan we doen?
1: Ja, dus. Ja, nu wordt mij zij praat voor de beurt, maat. Ik ja, ben nog 5 seconden bezig.
2: Oh, wauw, Ray.
0: Niet moeten. Hey, ik ben de invaller, hè? Ik ben invaller.
2: Ja,
0: invaller.
1: Oké, dus niemand krijgt de punt.
2: Oké, dan ben ik er oké mee.
3: Huh? Heb een tentamen?
4: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
4: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Het enige wat ik hier nog over wil zeggen, Chanel.
2: Ja.
1: Het lag op het puntje van mijn tong. En ik denk dat ik het net niet geraden had. Dus als jij netjes had gewacht.
2: Ja, ik weet
1: het. Dan had jij nu 1-0 voor gestaan. Lekker voor je! Hey, Ray, goed gedaan, man.
0: Ja, toch.
1: We moeten wel volgens de regels. 5 seconden komt bij
2: Sorry.
1: Oké, middagtentamen. Kennisquiz van 5 vragen, nog 4 over. Het zijn algemene kennisquizvragen en je hoort het net al. Als je denkt het antwoord te weten, mag je je naam noemen. Let op, dan heb je 5 seconden om antwoord te geven. Doe je dat niet, is het andere team aan de beurt. Is het fout, is het andere team aan de beurt. Heeft die persoon het ook fout, dan gaan we door naar onze hulplijnen. Onze hulplijnen zijn vandaag Lindsay!
6: Ja.
1: Wij zijn al de hele week aan het winnen. En vandaag kunnen we ook een weekwinnaar worden, want we gaan sokken weggeven.
2: Ja, dat klopt. Maar misschien gaan ze naar Damien.
6: Ja, ja.
2: Hij is actief.
1: Zijn jullie ready? Dan gaan we gewoon beginnen.
2: Ja.
6: Zeker.
5: Het middagtentamen.
0: En dan gaan we door naar vraag 2. Welke Nederlandse producer heeft sinds kort een nachtclub geopend
1: Noordin. In
0: Gerso?
1: Noordin.
0: Yes.
1: Trobby
0: on the beat.
2: Oh, dat had ik nog niet geweten.
1: My guy.
0: Vraag 3. Hoeveel harten heeft een octopus?
1: Noordin.
6: 8.
1: Ja, er praat nu iemand voor... Er praat iets voor je beurt.
0: Team
1: praten.
0: Chanel voor zijn beurt. Dat is in de Team Chanel, dat is Damien, ja.
2: Ik was het niet.
1: Ja, dus, wat ga je nu doen?
2: Want de quizmaster beter de regels moeten uitleggen.
0: Ik wil wel alsnog dat antwoord weten van... Damien alsnog, als hij het goed heeft.
1: Nee, maar hoe gaat hij en praat voor zijn beurt?
0: Ja, maar misschien heeft
1: ik
0: het voor je antwoord.
1: Ik was eerder, bro. Wat ben je
2: voor
1: gaten?
2: Ja, maar nu weet hij.
0: Wacht, maar wat zei jij? 8, toch?
6: Ja, toch.
0: Maar is niet goed. Okay, is niet goed.
1: 5 voor 7.
0: 7?
1: Ja.
2: Mag ik...
0: Is ook niet goed.
2: Mag ik de antwoord geven? Chanel? Ik zeg 5.
0: Is ook niet goed.
6: Chanel. 3.
1: Lindsay is.
0: Ja, Lindsay, kom op.
1: 3 zegt Lindsay.
6: 3.
0: Zeg je 3, Lindsay?
1: Ja.
0: Dat klopt helemaal.
1: Oh. Oké, we doen nog eventjes nog 1 keer de spelregels. Het is misschien een beetje te chaotisch vanuit mij geweest. Let op. Chanel en ik mogen als eerst de vraag doen. En hebben wij het fout, dan schakelen we over naar de hulplijnen. Dus goed dat Lindsay en Damien dat jullie zo scherp zijn, maar wacht op je beurt. Oké. Zijn we er heen? We zijn er, hè?
0: Kom. Vraag 4. Welke kleur heeft de middelste stip op een dartbord?
1: Noordin. Rood.
0: Zeg jij rood?
1: Ja?
0: Ja, klopt, man.
1: Hey, lekker. Ja. Oké dan.
2: Het is alweer klaar, toch?
0: Ja. Het is eigenlijk al klaar, maar ik wil toch wel eventjes...
1: We moeten verder.
0: We moeten door.
1: We moeten door, Chanel. Ja.
0: Kom op, Chanel. Misschien heb je deze voor saus.
2: Gestoken wordt in mijn baarmoeder. Dit helemaal maakt mij geen tyfus meer.
0: Vraag 5. Welk land heeft de vorm van een laars?
1: Noordin.
2: Chanel.
1: Ik als eerst. Italië.
0: Wauw.
1: We hebben er nog één of niet?
0: Ik ga toch voor die laatste.
1: Ja, we hebben er nog één.
0: Chanel, kom op, man. Wat is de huidige gemiddelde huizenprijs in Nederland?
2: Chanel, de huidige gemiddelde huizenprijs. €1400
0: normaal.
1: 875.
0: Oeh. Nee, maar wel de buurt.
1: Oké, dan is
0: dan
1: mijn...
0: Is het,
1: ja, Chanel.
0: Maar Noorden, je hebt
2: mag Damien nog? Of?
1: Ja, doe maar voor de volgende. Damien, kom op. Gooi maar.
6: 5 ton.
1: 5 ton voor een huurhuis.
2: Een huurhuis verkopen.
6: Oh, huurhuis. Oh, sorry.
0: Nee, ik zeg een huurhuis. Huizenprijzen. Maar zeg jij 5 ton?
1: Ja.
0: Zeg jij 5 ton? Damien, dat klopt inderdaad. 5 ton.
1: Jee,
0: goeie. Hey, Noorden, je hebt dik gewonnen, man.
6: Alsnog een puntje, toch, Chanel? Alsnog een puntje.
1: Precies, Lindsay, weekwinnaars!
2: Het is jullie gegund vanuit mijn hart.
0: Weet je dat zeker?
1: Het lijkt alsof je gewoon tranen in je ogen hebt, Chanel.
2: Nee, je begrijpt niet hoeveel pijn ik nu heb. Ik wil echt gewoon kotsen. Ik denk dat ik gewoon letterlijk zo meteen ga kotsen. Gewoon.
1: Oh, heerlijk.
2: Nee, maar het komt niet door jou, dat komt door mijn ongesteldheid. Dat is het. Ik wil dit boeit me allemaal niet.
0: We gaan wel pilet draaien nu.
2: Ja,

In de nacht, Jade Lauren, door je speakers hier op Phoenix. En besef dat een van ons twee, ik dus of Chanel, bijna in een pretpark was geboren. Maar ja, wie was dat nou? Kan jij dat raden? Dat vraag ik zo meteen aan je.

creatief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.

0: doneer.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix kanalen.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Chaotische taferelen aan de grens tussen Spanje en Marokko. Duizenden migranten proberen tegelijkertijd de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Dat is een heel klein stukje Spanje dat grenst aan het noorden van Marokko, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
1: Op het moment zijn er heel veel live beelden te zien waarop echt duizenden mensen vanuit Marokko, eigenlijk moeten ze een kleine pier omzwemmen om bij Ceuta te komen. Ook mensen met kinderen bijvoorbeeld die om die pier proberen te zwemmen. Het is heel moeilijk om zoveel mensen tegelijk tegen te houden. Er zijn ook heel veel mensen dus die Ceuta bereiken.
0: De meeste migranten zouden uit Marokko zelf komen. Ceuta wil dat de Spaanse overheid de noodtoestand uitroept. Maar dat lijkt voorlopig niet te gaan gebeuren. Ondernemers in de binnenstad van Groningen worden gek van alle overlast van dealers en verslaafden. Volgens deze restauranteigenaar wordt het steeds erger.
2: Verwarde mensen, mensen die andere mensen in voorbijgangers lastig vallen. Diefstal, er worden veel fietsen gestolen hier. Er wordt gehandeld in verdovende middelen.
0: Groningse ondernemers houden soms hun deuren dicht en geven extra training aan hun personeel. Ze willen dat de gemeente Groningen meer gaat doen om de overlast te stoppen. En terwijl de zomervakantie in volle gang is, zitten sommige leerlingen gewoon in de klas aan rekenen, taal en topo te werken. Want de kermisschool is ook in de vakantie gewoon open. Die is voor kinderen van ouders die een attractie op de kermis hebben staan. Deze juf legt uit waarom zij niet van hun vakantie mogen genieten.
3: Omdat onze kinderen dagen missen doordat ze moeten overrijden. Dat is vaak op maandag, omdat een kermis vaak tot zondag duurt en dan breken ze op maandag af. En als ze dat elke week hebben, zouden ze dus elke maandag een dag missen. Nou, tel maar op. En ook niet op elke locatie is onderwijs mogelijk. Dus dan wil het ook wel zo zijn dat ze een week geen onderwijs krijgen. Ja, dit moeten we ook ergens terug gaan halen. Dus dat is waarom wij de vakantie doorgaan.
0: Maar geen zorgen, om te voorkomen dat de kermiskinderen helemaal doordraaien van de vermoeidheid, krijgen ze als het nodig is ook af en toe een paar weekjes vrij. Het weer in het zuiden en oosten nu buien. Vanavond breekt op steeds meer plekken de zon door. Morgen een droge dag. Dan gaan we vaker de zon zien. Het wordt maximaal 29 graden.
4: Een van ons twee is bijna geboren in een pretpark. Maar

0: pretpark. Ja. Kun jij erachter komen wie dat is?
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Het is weer tijd voor het ene spel dat jij moet gaan raden wie van ons twee liegt en wie er de waarheid spreekt. De vraag van vandaag is, hoe did it?
2: Ja, onze producer Ray heeft een verhaal van één van ons eruit gepakt. En jij moet raden, hoort dit bij Nordin of hoort dit bij mij Chanel? Hij mag ons maar één vraag over het verhaal stellen. En dat moeten we eerlijk beantwoorden. Ray, wat heb je vandaag voor ons?
3: Het verhaal van vandaag is, ik was bijna in Six Flags geboren. Bro. Oké, eerste vraag aan Nordin. Bro, hoe reageerden die medewerkers toen ze zagen dat je moeder daar hoogzwanger was? Heeft je dat ooit verteld?
0: Ik was er zelf natuurlijk niet bij, maar ik weet wel dat ze zeiden dat ze een beetje panisch deden. Heel panisch.
3: Oké, Chanel. Maar zeg maar, jouw moeder was natuurlijk ook hoogzwanger. Wat deed je moeder überhaupt in een pretpark terwijl ze hoogzwanger was?
2: Ja, dat weet niemand. De familie had haar niet uitgenodigd. Ze heeft zichzelf echt in die planning geforceerd.
0: Oké. Ik was bijna in Six Flags geboren. En Six Flags, wat is dat nu?
2: Dat is een attractiepark gewoon. Ik weet niet wat het nu is.
0: Bestaat nog steeds of niet?
3: Nu is het Walibi.
2: Walibi. Ja, nou, ik was bijna in Walibi geboren.
0: Wie was dat? Nordin of Chanel? Laat het even weten in de NPO luisterapp en ook vooral waarom.
4: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Ik was bijna in Walibi geboren.
1: Who did it?
2: Bij wie hoort dat verhaal? Dennis die zegt, Chanel klinkt wel als een achtbaan op het moment. Ik bedoel het goed, dus ja, Chanel.
0: Ja, Ruben die stuurde een mooie memo.
2: Ja, en de oude van hè, spraakmemo's in die NPO-luister-app.
3: Ja, wie deed dit? Ik zou denken Chanel. Als ik zo naar Chanel luister, dan heeft ze een eigen wil. Doet gewoon graag wat ze zelf wil doen. Ik denk dat haar moeder ook zo zou zijn. Dus familie wou naar pretpark gaan. Hebben haar niet uitgenodigd, want ja, hoogzwanger, dus ja, dan ga je niet mee. Maar mama Chanel dacht, nou, ik ga mee. Jullie gaan niet zonder mij. Ik ga zwanger, niet zwanger, hoogzwanger, boeit me niet. Hij staat daar, bijna zwanger. Bijna bevallen, sorry.
2: Ja, Modi zegt Nederland sowieso Noordin. En Soumaya Chanel toch, ik stem echt op haar.
0: Maar Rico zegt er 100% Noordin. Geen idee waarom, maar dat voel ik.
2: En we hebben een pop onze Insta, Noordin en Wef. 44% ja, Noordin, 56% Chanel.
1: Who did it?
4: Het was Chanel.
0: Ja, ja, precies wat ik zei. Niemand heeft mijn moeder uitgenodigd. Ze was echt. Kijk, mijn moeder had sowieso een buik. Mensen dachten dat ze zwanger was van een tweeling. Ze was echt kapot groot. Zij heeft zichzelf in die planning geforceerd. Ze komt daar. Ze gaat in die piratenboot. Weet je,
2: nee,
0: ze helemaal
2: nee,
0: zo.
2: Nee,
0: die man
2: nee,
0: heeft het nog
2: nee,
0: voor haar gezet. En ze vond het helemaal heerlijk. Ze gaan door in het pretpark. Opeens zegt ze tegen mijn tante: hey, ik heb buikpijn, man. Dus zij helemaal naar de wc gegaan. Weet je, ze waren ready. Van, ze voelde weeën. Persen. Uiteindelijk waren het gewoon valse weeën. Maar ik ben een maand te vroeg geboren. En dat is echt 6 dagen daarna.
2: Wow.
0: Dus heeft mijn daarvoor, moeder.
2: Denk ik, hè?
0: Wat?
2: 6 dagen daarvoor.
0: Zes dagen daarvoor is ze naar Six Flags gegaan en ik ben een maand te vroeg geboren. Nou, waar komt dat door, denk je?
2: Jij denkt in...
0: Ik denk echt dat het komt door de Six Flags. Ik denk echt dat het komt door de Six Flags.
2: Het zou wel kunnen, hoor. Dat het lichaam van je moeder dacht, het is begonnen. En, het is,
0: want die achtbaan is ook echt zeg maar zo'n groot.
2: Volgens mij mag dat nu ook niet meer, toch, een zwangere vrouw daarin.
0: Ja, dit was het jaar.

stopperig en Javante. Je bestelling die eerder aankomt dan verwacht. Net geen regen op het moment dat je naar buiten gaat. Of de laatste stoel in de trein. Weet je, dat zijn van die geluksmomentjes. En daar gaan we het zo meteen lekker over hebben. Naar muziek van Young Felix en Jay.

0: nugget bij je kip 6. Precies een groen licht als je aankomt draaien bij het stoplicht. Dat zijn van die kleine dingen waar je echt gelukkig van kan worden. Waar ik ook echt gelukkig van word als ik bijvoorbeeld weet... yo, ik ga naar Amsterdam of ik ga naar een plek waar je slecht kan parkeren. Dat je bij een slechte plek precies plek hebt voor de deur.
1: Oh.
0: Daar kan ik echt dat je gewoon zo min mogelijk hoeft te lopen en te zoeken. Daar kan ik echt gelukkig van worden.
1: Nou weet je, ik had het gisteren. Gisteren ging ik sigaretten kopen. En dan komt die winkel in en die man zegt tegen me, mag ik je ID zien? En ik begin al te lachen. Meestal zeggen ze dan nee. Toen zei hij, nee, je bent echt een jong man. Ik wil het echt zien. Liet ik hem zo zien. Ik zeg, ja, ik ben 25. Ik hoef hem niet eens meer te laten zien. Oh, wat kan ik daarvan genieten?
0: Ja, je geniet ervan dat je daar als minderjarig uitziet.
1: Nou, dat ik er nog, weet toch, dat

0: iemand nog kan twijfelen dat ik 18 ben, dat vind ik heel mooi. Van de een op de andere dag is dat gewisseld. En dat is echt een geluksmomentje van mij.
1: Grappig. Dit vind ik echt een leuke dit van jou.
0: Ja, ik vind het geweldig. Maar weet je wat ik ook zo lekker vind? Als je dan zeg maar te eten gaat halen of eten bestelt en dat ze je dan extra dingen per ongeluk meegeven. Weet je, dat je gewoon een extra patat hebt of een extra pizza. Ja, het is heel vervelend voor die zaak, maar ik kan daar ook heel erg van genieten.
1: Ja, weet je waar ik ook eigenlijk wel van kan genieten? Als iemand net de tram niet haalt.
0: Ja, dan moet
1: ik
0: even,
1: daar kan ik wel een kleine, of iemand een sprintje trekt en dat die deur dan net dicht gaat.
0: Ja, we echt vervelend. Nou ja, misschien heb je ook geluksmomentjes die andere mensen hun pijn doen. Laat ze even weten via een berichtje in de NPO Luister-app.
1: Dus wij zijn op zoek naar jouw ultieme geluksmomentje. Toppen, NPO Luister-app.

0: We zijn op zoek naar jouw ultieme geluksmomentje.
1: Nordin en Chanel.
0: Maar jij hebt er gisteren eentje meegemaakt, hè, Chanel?
2: Ja, ik werd weer ge-ID'd na een lange tijd. En toen dacht ik, oh, ik zie er nog bijna 18 uit. Oh mijn god.
0: Ge-ID'd, er werd gevraagd om je ID.
2: Ja, wat doe je nou moeilijk hierover?
0: Nee, ik heb dat...
2: Lees maar de reactie op van Jaslyn.
0: Die zegt, wat ik heerlijk vind als ik iets bestel of koop... en het laatste is en dan de persoon... en dat de persoon het achter mij het ook wilde hebben. Heerlijk.
2: Duivels.
0: Ja, ik heb die ook wel eens bij de bakker met een kaasstengel. Dan ben ik echt blij als ik dan die laatste kaasstengel heb.
2: Nee, dat kan ik begrijpen. Nou, Samira die zegt, als ik precies de trein haal zonder te rennen... dat voelt echt als winnen.
0: Ja.
2: Oh, dat je aankomt en precies, je hoeft niet te wachten.
0: Ja.
2: Het leven is gemaakt voor jou.
0: Ja.
2: Merk zich thuiskomen en beseffen dat je volgende dag vrij bent. Dat is puur geluk.
0: Ah. Ja, Naomi zegt, de frietjes vinden onderin de zak... terwijl je dacht dat ze op waren.
2: Oh... Nog het laatste vriendje met het laatste beetje saus. Oh, heerlijk. Ik ben gelijk helemaal blij.
0: Ik word er ook wel echt heel erg vrolijk van, moet ik zeggen.

en Chanel vindt het dus leuk om mij te fucken dat ik helemaal geen Engels kan. En ze wilde dus aan jou vragen, wat voor moeilijke Engelse woorden kan jij verzinnen? En die moet ik dan gaan spellen dadelijk, ja.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakkafest.com.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hermanos! Ja, dat

0: Ondernemen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter. Van school.

0: Start Monster. Dromen is goed, starten is beter.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Als FIFA-baas Gianni Infantino zijn omstreden plannen doorzet, gaat Nederland voorlopig niet naar het WK. En alle andere landen in Europa ook niet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden vinden dat helemaal niks, omdat het voetbal zo te commercieel wordt. En ook lijkt het een manier van de FIFA-baas om zelf langer aan de macht te kunnen blijven. En dus kiest de Europese voetbalbond UEFA voor een WK-boycott. Ongekend, zegt deze onderzoeksjournalist.
1: Ja, dit is meer dan groot nieuws. Hè. Dit is historisch. Dit is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van het voetbal. Het is gewoon een boycott van alle evenementen die FIFA organiseert. Blijkbaar heeft Infantino zijn hand overspeeld.
0: Ja, sommige dingen zijn simpelweg te belangrijk om te verkopen, zegt UEFA. Fruit wordt deze herfst duurder vanwege de droogte in Europa. Dat zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen persbureau ANP. Doordat het droog is, worden de vruchten kleiner en is ook de oogst minder groot. En dus moeten we ook meer gaan betalen. De organisatie zegt dat de kwaliteit van het fruit wel goed is, zodat de zon veel schijnt. Volleybalster Celeste Plak stopt ermee. Ze zegt op haar Instagram dat de tijd is aangebroken, dat vrijheid belangrijker is dan haar carrière. Plak speelde meer dan 400 interlands voor Oranje en ging 2 keer naar de Olympische Spelen toe. In 2019 won ze de Champions League. De volleybalster zegt verder dat ze trots is op het feit dat ze de eerste zwarte vrouw is die voor het Nederlands team heeft gespeeld. En een bodemprijs instellen voor een festival of concerttickets. Het kans is kort op Ticketswap. Zo'n bodemprijs moet dan voorkomen dat tickets spotgoedkoop worden doorverkocht. De directeur van de Vereniging van Nederlandse Poppodia is er blij mee.
2: In beginsel vinden wij dat wel een goed idee. Ik zou liever hebben dat het voor alle tickets die op Ticketswap verhandeld worden zou gebeuren.
0: De nieuwe functie viel afgelopen weekend op tijdens Milkshake in Amsterdam. Want vorig jaar lukte het duizenden bezoekers van het festival nog om voor de helft van de prijs een tweedehands ticket te scoren. En nu begonnen de goedkoopste bij €70, terwijl de echte prijs €85,50 was. Het weer in het zuiden en oosten nog wat buitjes, maar in de loop van de avond breekt op steeds meer plekken de zon door. Morgen droog en vaker zon dan vandaag, bij maximaal 29 graden.
3: Mijn grootste angst komt dadelijk uit, ik moet Nederlandse of Engelse woorden gaan spellen.

0: Ja, mensen vinden het leuk om mij slecht te doen. En iemand die er extra van kan genieten is Chanel. Dat is gewoon de intro na... Ja,
1: Noorden. Dramatisch.
0: Kijk, weet je, sommige mensen die... Het is gewoon een handicap van mij waar ik al heel lang heel onzeker over ben. En daar ga jij me nu voor
1: maar
0: afmaken.
1: Het is wel gewoon heel erg grappig om jouw dingen te laten spellen. En gisteren was het weer raak. Toen hadden wij, of eergisteren hadden we het ergens over de zaak van Young Philly. En toen reageerde je op iemand in de NPO Luister app. En toen heb je allegations gespeld. Nou, Noorden, wil je het even nog een keer proberen te spellen?
0: Fuck! Ik heb het...
1: Zal ik zeggen hoe hij het heeft gespeld?
0: Nee, ik ga...
1: A-L-L-E-G-A-I-T-I-O-N-S. Allegations. Op zijn Spaans heb je het gespeld. Dus ik dacht, nee, we moeten het weer doen.
0: Italiaans maar. Allegations. A-L-L-E-G-A-N-T-I-O-N.
1: Waarom? Ik heb je dit gisteren weer laten spelen. Je zet er iedere keer een N in voor niks.
0: Allegations.
1: Maar waar allegations zeg jij dan?
0: Oh.
1: Maar dat is het. Kijk, weet je wat we gaan doen? We gaan Noorden weer even samen pesten. We gaan hem even irriteren. Jij moet even woorden in de NPO Luister-app droppen... waarvan jij wil dat hij die live on air gaat spellen.
0: Gadverdamme.
1: Ja, dat gaan we weer doen. We hebben het ook al een keertje eerder in de show gedaan. Het was hartstikke gezellig. Even een voorbeeldje. Wat voor woorden je kan geven aan Noorden. Fauteuil moest je de vorige keer spellen. Kan je dat deze keer?
0: Zeker, daar hebben we van geleerd.
1: Het staat op je scherm, daarom kan je het. Het staat op je scherm, daarom kan je het.
0: F-A-U-T-E... U-I-L.
1: Ja, had je vorige keer niet zo gezegd. Je zei F-O-U. F-O-U. Dus laten we Noorden even moeilijke woorden laten spellen. Drop ze in de NPO Luister app.
2: KM. Blijf rustig. Your city?

0: Even lekker rellen hoor. Ik ben hier zo enthousiast voor.
1: Fuck, ze staan ook niet in het draaiboek deze
0: nee,
1: keer.
0: Nee, tuurlijk niet. Ik heb ze gewoon hier lekker op mijn telefoon. Ik heb ze ook net even, we hadden net al een planning. We hebben een paar moorden binnengekregen, maar ik heb toch een paar moeilijkere erbij gezocht. Ja, we hebben eentje van Amira. Vond ik een hele mooie. Dat was cellulitis.
1: Cellulitis. Cellen. C-E-L. L-U. Cellu. L. Cellulite. I-T. Cellulite. U-S.
0: Waarom heb je dat nou gedaan?
1: E-S.
0: Nee. Het was I-S.
1: Ah, fuck.
0: Fuck. Oké, nou, Noorden, met deze.
1: Dichtbij, hè? Ik word wel
0: deze
1: beter.
0: Moet je kunnen spellen. Hier ben je sowieso bekend mee. Het woord is namelijk chlamydia.
1: Chlamydia, ja, dit komt goed. C-H. Gla. L. Gla. A. Glami. Oeh, nu wordt die lastig. M. Glami. I.
0: Nee.
1: Griekse I.
0: Ja?
1: Glami en dan ja, D-I-A.
0: Ja, je had hem niet echt goed, want ik heb je geholpen. Maar eentje waar je sowieso ook bekend mee bent is diarree.
1: Ah, dat lukt wel. D-I-A-R-R-E-E.
0: Ja, die heb je goed.
1: Yes.
0: Voor het eerst heb je eentje goed.
1: Eentje goed, wauw.
0: Eentje goed, wauw. Dan heb ik eentje waar je niet bekend mee bent. De bibliotheek.
1: Bibliotheek, zeg je?
0: Ja.
1: Maar bibliotheek of biblio?
0: Ja, dat is aan jou.
1: B. B. Bibio. BBL. B. I. Fuck. Bibli. B-I-B. L.
0: Wacht even, begin even opnieuw. Ik begrijp niet meer waar we zijn.
1: Okay, B-I-B.
0: Ja.
1: B-L.
0: Ja.
1: I-O. T. H. E-E-K.
0: Hij heeft het gewoon goed. Hij heeft het gewoon goed.
1: Lekker voor jullie.
0: Maar
1: jullie
0: moeten allemaal op
1: het dak, hè? En die heb je al luisteren. Ik ben dyslect. En jullie willen allebei mij allemaal slecht zien. Lekker.
0: We zijn nog niet klaar. We hebben namelijk eentje. Ik kan deze zelfs niet uitspreken. Die is van onze producer Ray. Die heeft een hekel aan jou, volgens mij.
1: Okay,
0: Wat is het, Ray? Nee.
2: Het woord? Misschien heb je hem gewoon. Komt-ie. Onomatopee. Is een echt woord, hè? Is een echt woord. Ik heb
1: wat is het, jongens, überhaupt?
2: Het woord betekent, het is een geluid van dieren. Dus bzzz, dat is een onomatopee. Dus van een bij.
1: Ono wat?
2: Onomatopee. Ga ik ook hebben. Nou, misschien wel.
0: Wacht, ik heb hem hier voor me. Ga maar.
1: O-N-O. Ono. Ma. M-A. Onoma. T. H.
0: Waarom ben je... Je hoort dingen, je hoort letters die er niet zijn, broer. Je hoort letters die er niet zijn.
2: Je was wel close eigenlijk wel, hoor.
1: Oké.
0: Maak hem af.

0: nachtmerrie ever. Echt? Je denkt bijna niet dat dit kan in Nederland.
1: Ik geloofde ook echt dat dit niet kon in Nederland.
2: Je weet hoe dit afloopt? Check de nieuwe aflevering van It's Complicated met Jay
3: en Mahi.
1: Het was ook heel moeilijk om dit probleem aan te kaarten, omdat mensen het gewoon niet geloven. Mensen denken, jij zat daar, jij hebt er vast de zelf naar goed, gemaakt.
0: Ja, precies.
1: Je zit er niet voor je zweetvoeten, je zal vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen lekkere muziek, Fresh en KM hoor je en daarna Trobi.

gezet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat zanzibar met zusjes. Leef met andere soorten drukte.

0: Het is op vakantie, dus deze week nemen we een item uit mijn show mee. De top 5. Niet van de beste dingen, maar van de vreselijkste en grappigste dingen. En Noordin, vandaag heb ik iets wat onze doelgroep aangaat. Oeh. Want heel veel, ik zou wel zelfs willen zeggen, iedere buitenlandse familie vecht ergens om. Heeft wel eens een gigantisch drama gehad. Of het nou geld is, grond of bijvoorbeeld het verhaal dat ik vandaag voor je heb. Want we geven ook altijd voorbeelden aan de luisteraar. Ik ken dus iemand en haar nicht heeft haar man gestolen.
1: Wow!
0: Ja. Haar nicht heeft haar man gestolen en toen ging ze dus daadwerkelijk, die nicht ging trouwen met die man.
1: Nee, hoe gingen die families daaronder dan?
0: Ja, dat was een beetje chaos, maar een deel van de familie wou wel komen, een deel van de familie wou niet komen, maar op de dag van de bruiloft dacht zij, ik ga mijn wraak pakken. Weet je wat ze heeft gedaan?
1: Nou?
0: Ratten losgelaten op de bruiloft.
1: Nee!
0: Ze heeft ratten losgelaten op de bruiloft van de nicht die haar man heeft gestolen.
1: Ja, dit is een niveau waar we op moeten zitten.
0: Ja.
1: Dit is wat ik wil weten.
0: Dus pak je NPO Luister-app erbij. Typ een berichtje, maar een spraakmemo is natuurlijk het allerleukst. Dat

0: Wij zijn op zoek naar de top 5 familiedrama's.
1: Noordin en Chanel.
0: 1, 2, 3. Ja, want dit item heb je meegenomen, hè,
2: ja,
0: Chanel?
2: Ja, dat doe ik normaal aan het einde van mijn eigen show, weet je. Ik ben een beetje moeig, ik ben een beetje lacherig. En als jij mij het hardst laat lachen, dan win jij dus de Funix Goodie. Maar dan moet je wel het nummer 1 antwoord hebben. En we hebben weer een top 5 gemaakt van de antwoorden.
0: Ja, Sammy die zegt, mijn oom, vaders broer, had een relatie met mijn moeder.
2: Wow, ze heeft gewoon beide gepakt. Gewoon gierig.
0: Wauw.
2: Trisha die stuurt, ik heb het contact met mijn zus verbroken omdat ze met mijn ex ging, wat net een half jaar uit was.
0: Ja, half jaar is niet net, toch?
2: Doe eens even normaal, Noordin.
0: Ginny die zegt, mijn tante had een man gekoppeld aan mijn nicht en een paar uurtjes na de bruiloft kwam ze erachter dat hij een gezin had in een ander land.
2: En haar ma wist dit.
0: Oh,
2: haar
0: God.
2: Moeder wist dit en ze heeft haar gewoon laten trouwen met die man. Die moeder wist van het... Jasmine, mijn broer zat in de drugswereld waar mijn moeder vanaf wist en profiteerde van het geld dat hij verdiende. Ik heb ze allebei geskipt omdat ik ze knettergek vind.
0: Oké, dan komt deze. Ik heb mijn vader zien vreemd gaan met mijn moeder, haar beste vriendin.
2: Oh, maar hoe? Oké, wat doe je dan? Wat doe je dan? Want je kan ze niet gewoon laten zo. Je kan niet... Wat doe je dan? Je betrapt ze. Noordin, help me. Ik ben in shock.
0: Ik denk dat ik het deurtje weer dicht zou doen en dat ik het niet gezien heb, denk ik.
2: Ga je matten? Nee, je moet matten. Maar met wie moet je matten? Met beide?
0: Ik doe de deur dicht.
2: Wat is het nummer 1 antwoord? We moeten eentje kiezen.
0: Ik doe de deur dicht.
2: Ja,
0: om weglopen.
2: Jij loopt weg. Nou, ik zou hele andere dingen doen. Vader die vreemd gaat met moeder of een moeder die wist dat die man een andere vrouw...
0: Oh, zo. Dan zeg ik vader vreemd gaat met beste vriend. Dat is wel erg.
2: Ik zeg moeder die wist. Moeder is erger dan beste vriendin.
0: Okay,
2: ze heeft jou uit jou gehaald.
0: Dat is waar. We gaan voor de moeder.
2: Oké, nou Ginny, jij wint de Funix Goodie. En zometeen Naomi bij de blok.

0: je nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info universalsoundprojects.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland.
5: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: It's complicated met Jay
8: en Mahi.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Your city, your sound.
4: Funnix!
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
1: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
0: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi.
3: Oh, wat leuk dat je weer bent ingetuned bij de blok. We starten echt met een banger. Dit is Vals Bezig en Soundflow met Ding.

0: hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij...
1: De Blak!
0: De show met verhalen uit jouw stadje. Ja, en vanavond komt dan eindelijk onze Artist of the Week langs. We worden dus weer geblest met een live performance. Ik heb er zin in, maar dat later. Want eerst, ik heb vandaag iets stoms gedaan. Ja, ik was weer eens wat vergeten met mijn chaotische kop. En als je vergeet om iets op te ruimen, of je bent even vergeten of je nou wel of geen boter thuis hebt, ja, boeien. Weet je, dat overkomt mij elke dag. Maar sommige dingen die zijn wel erg om te vergeten. Zoals bijvoorbeeld de trouwdatum van je ouders. Ja, hun jubileum was vandaag en ik was het compleet vergeten. Echt, ik stond er totaal niet stil bij, niet in mijn hoofd gekomen, niks. Ja, en ik voelde me daar gewoon best wel schuldig over toen ik erachter kwam. En toen ging ik het goed proberen te praten tegen mezelf. Door tegen mezelf te zeggen, Naomi, het is niet jouw trouwdatum, dus het is niet erg als je het vergeet, bla bla bla. Maar het is wel de trouwdatum van de mensen die mij op deze aardbodem hebben gezet. Dus ik mag het best wel even onthouden, denk ik dan. Maar goed, ik ben vast niet de enige met een vergeetachtige kop. Dus laat me even weten in de NPO Luister-app. Welke datum mag je echt niet vergeten? Laat het me even.

0: Mathematics
1: equals be happy. Your city.

0: Daddy Yankee on the block.
1: On the block met Naomi.
0: Welke datum mag je echt niet vergeten? Dat vroeg ik net aan je, want ik was vandaag de trouwdatum, de trouwjubileum van mijn ouders vergeten. Ja, niet zo netjes van mij. Dus ik vroeg me af, heb je hier ook last van? En welke datum mag je nou echt niet vergeten? Dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. En Dana liet het weten, die zegt de verjaardag van je partner. Ja, als je die vergeet, dat is wel echt heel erg. Ik zou het daar wel voor uitmaken, denk ik. Ja, dat zou ik doen. Ik zou het daarvoor uitmaken. Heel gek. Robbie die zegt je eigen trouwdatum. En hij spreekt uit ervaring. 1 keer vergeten en dat betekende bijna een echtscheiding. Maar heel veel mensen doen toch wanneer ze trouwen in een ring dan zo de datum graveren? Hoe kan je nou je eigen trouwdatum vergeten? Nou, ik judge nu, maar to be honest, dat zou mij ook kunnen overkomen, want ik vergeet echt alles. Kelly die zegt Valentijnsdag. Ja, als jij of je partner dat belangrijk vinden, ala. Ik heb er zelf niet zo moeite mee, want ik vind het een beetje commercieel gekut. Maar het gaat om wat jij belangrijk vindt natuurlijk. En ook Janice kwam met een hele belangrijke dag, namelijk de sterfdatum van je naaste. Ben ik het mee eens en ik denk dat het ook fijn kan zijn om ook de sterfdatum van naaste van naaste te onthouden. Wanneer dat echt ja, veel voor iemand betekent. Dus bijvoorbeeld wanneer een van mijn beste vrienden een ouder heeft verloren die er niet meer is. En die hecht veel waarde aan de datum of is dan extra verdrietig. Dat je daar dan even een beetje rekening mee houdt. En Nanda die had ook een hele belangrijke datum.
2: Hey Naomi.
0: Hey.
2: De geboortedatums van mijn kinderen, die mag ik echt niet vergeten als moeder zijnde.
0: Die mag je inderdaad niet vergeten. Dat is een beetje lullig voor je kind. En ook, je hebt gewoon waarschijnlijk kinderen uitgeperst. Ik vind dat je wel gewoon elke keer, wanneer het een jaar later weer is, dat moment dat je daarop terug mag kijken en mag denken, jeetje, I'm such a baddie dat ik dat heb gedaan. Ik vind het zo knap. Dus ja, hele belangrijke dingen allemaal. En als je net als ik verstrooid as fuck ben, zet gewoon dingen in je agenda. Zet alles in je agenda. Voor mij werkt het in ieder geval.

Johnna Fraser en Jayon, dit was Panna. Naomi. Deze week is het 7 jaar geleden dat Burna Boy met het, in my opinion, legendarische album African Giant kwam. Ja, het was zijn 4e album, maar het was wel echt het album wat voor hem alles veranderde. De feedback was super positief. Hij brak echt internationaal door hiermee. En hij werd zelfs genomineerd voor Best World Music Album. Nou, voor hem was het natuurlijk super groot. Maar daarnaast was het ook best wel een ding voor African music in general. Hierbij werd Afrobeat zeg maar echt op de kaart gezet wereldwijd. En jaren later draaien we natuurlijk nog steeds Burna bij Phonics. Dus ik dacht, weet je, laten we dat nu weer doen. Maar nu aan jou de keuze welke tune. Heb jij bijvoorbeeld zin in deze? Anybody of denk je, nee, dat moet eerder deze zijn. Hey. Jabona of denk je, nee, het moet deze zijn, Naomi.

een amigo. Ja, welke tune heb jij het meeste zin in? De laatste was On The Low of wil je Jabona of wil je Anybody? Laat me weten in de NPO Luister app. Welke Burna Poku wil jij zometeen horen?

0: Deze week is het 7 jaar geleden dat Burna Boy zijn album African Giant uitbracht. Ja, hij zette zichzelf en Afrobeat op de kaart. Dus het is gepast, dacht ik, als we hem even draaien hier nu aan de blok. Nou, en ik gaf jou de keuze. Wat wilde jij horen van onze Burna? Dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. En de Jallo, die deed dat.
1: Goedenavond, Naomi. Angeli.

0: Jade Lauren met Pretty Girl Summer.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, onze Artist of the Week is in de building. Straks komt hij je blazen met een live performance van zijn tune Different.
2: Ze weten bij Different. En sorry ik ga door, maar ik ben de broek, daarom zinnen we. En elke jou die met de lessen van mij, daarom binnen we.
0: Zometeen hoor je meer.

0: Eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085 06 0650 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Nee!

0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Funnyx kanalen.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed?

0: anders doet.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja, toch? Beta.
3: Your city, your sound.
4: Phonix! Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets caribbeanafrofestival.nl.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
1: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
0: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen onze Artist of the Week, maar eerst Distinct en Morad.

0: Mensa Serrano en Dope Border Speakers. Dit was Ben met Serrano. Artist of the Week. Ja, en de artiest die nu bij mij in de studio zit, veroverde deze week een plek in de Funix playlist met zijn tune Different. Ik heb het over niemand minder dan onze Artist of the Week, Ghost. Hey.
1: Yes man, we zijn er.
0: Hij komt zijn tune live voor ons performen. Ja, ik ben helemaal ready. Ghost, ben je ook ready?
1: Helemaal man.
0: Goed zo, let's go.
1: Get it. Hi, Ghost in the building. Is die drie keer ik shit man, let's get it. Ja.

0: Subite bë ti fërën të
1: Yes
2: Artist of the Week
1: Super goed gedaan
0: Major love, major love
1: Hoe vond je het? Hoe voelde het?
0: Ja, goed man. Weer een nieuwe stap in de goede richting.
1: Ja? Nee,
0: toch? Zeker.
1: Is het iets waar je dan al langer naar uitkeek om hier je tune te mogen doen bij Phanix?
0: Ja, zeker man. Ik zit al lang achter jullie aan, je weet toch?
1: Ben je dan.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Hey, we hebben je net gehoord met je tune Different. Waar gaat het over?
0: Different gaat vooral over in situaties. Heb je vaak mensen die je hulp zullen aanbieden, maar uiteindelijk sta je daar altijd alleen voor. Wanneer die hulp nodig is, wordt er niet gekeken. Je weet toch. En zo heb ik gewoon op mezelf leren bouwen, man. En dat heeft mij different gemaakt. Je weet toch?
1: Dus het gaat ook echt over jouw eigen leven dan?
0: Ja, zeker weten, man.
1: En zou je iets willen delen daarover dan?
0: Oh ja, wat moet ik delen, man? Ik ben gewoon vaak laten zitten. Het heeft me laten zien dat als je je eigen rug standaard hebt, dat er niks aan de hand is. Je weet toch?
1: Ja, ja.
0: Ja, man.
1: Oké, mooi. En helpt muziek jou daar dan ook in?
0: Zeker weten, man.
1: Ja? Ja? Ja. Waar komt je liefde voor muziek vandaan dan eigenlijk?
0: Sowieso zit het al. Het zit in mijn bloed. Je weet toch, het is mijn leven. Daarnaast gebruik ik mijn eigen muziek ook gewoon om mezelf staande te houden. Je weet toch, ik heb pijn in die tunes. En als ik dat terugluister, je weet toch, kan ik die pijn langzamerhand een plekje geven. Je weet toch, elke keer dat ik het weer luister, heeft het weer... Is het wat meer verwerkt, je weet toch?
1: Mm. Jouw manier van verwerken dan dus
0: zeker
1: eigenlijk.
0: Weten.
1: Ja. Je zei net, muziek zit in je bloed. Zit muziek dan ook in je familie?
0: Ja, klopt man.
1: Wie van je familie maakt
0: muziek? Iedereen.
1: Man. Iedereen?
0: Je zo, mijn neef.
1: Oh,
0: ja, man.
1: Hoi.
0: Hij maakt ook muziek.
1: Ja?
0: Je weet toch, al mijn neven maken muziek. Al mijn ooms, mijn vader, opa, je weet toch. Hele bloedlijn, man.
1: En doen jullie ook wel samen muziek maken dan?
0: Ja, man, zeker, zeker.
1: Nice.
0: Ja.
1: Oké, mooi. Hey, je zei al eerder, je vertelde net al van... Ja, je emotie kan je kwijt in je muziek. Je luistert het zelf terug, dan kan je verwerken. Waar kunnen wij als luisteraars merken... Oh ja, dat is de emotie van Ghost die we nu horen.
0: Oh, aan mijn stemintonatie, man. Aan mijn gezicht, je, toch, je gaat het voelen.
1: Ja.
0: Door die beat heen, door die oortjes heen.
1: Ja.
0: Door die speakers heen, dus je weet toch.
1: Nice.
0: Je merkt het vanzelf.
1: Oké. Okay. Ik voel het inderdaad ook wel en ik was heel erg benieuwd. Want een aantal keer zeg je zinnen. Ja, ik ben een hele nieuwsgierige meid... Waar hebben we het dan over, Ghost?
0: Zinno, ja. Zondige, je weet toch.
1: Ja, maar waar hebben we het dan over?
0: Foute dingen, je weet toch, illegale dingen. Ja, hoe moet ik het omschrijven?
1: Dus dat kan je niet zeggen hier op de radio.
0: Ik zei illegale dingetjes,
1: ja?
0: Je weet toch. Ja.
1: Oké, is goed. Hey Ghost, wat kunnen wij de komende tijd van jou verwachten?
0: Einde van de zomer, begin herfst, kom ik met de EP samen met mijn producer, Mr. Gangsty.
1: Ja.
0: Hij heeft ook deze beat geproduceerd voor de mensen die het niet weten. Hij staat ook online. Ook different. Alleen daar is hij met de andere beat.
1: Ja.
0: We hebben even die beat opgespiced voor de show. Dus jullie gaan nog veel van ons zien. Maar hou ons in de gaten. En jullie gaan het vanzelf zien.
1: We gaan je zeker in de gaten houden. Het was superleuk om je hier te hebben. En om je iets beter te leren kennen. Jij kan lekker blijven zitten. Want we gaan zometeen nog wat anders leuks doen.
0: Top.
1: Spannend, hè?
0: Zeker, man.
1: Ja, dat zometeen.

0: Calm Through Your Speakers bij Phonix. Dit was Blijf Rustig. Artist of the Week. Ja, en nog steeds hier bij mij in de building, de Amsterdamse Ghost.
1: Yes man, we zijn er nog steeds.
0: Je bent er nog steeds. Je hoorde hem de hele week met zijn tune Different.
2: Ze weten bij Different. En sorry Gazo, maar ik ben Debro, daarom zinnen we. En elke jou die weet de lessen van mij, daarom winnen we.
0: Heel gezellig dat je er nog steeds bent.
1: Zeker man, zeker.
0: Ja, leuk. We hebben net je tune live gehoord. We hebben je al iets beter leren kennen. Maar ik wil je graag nog wat beter leren kennen. Ik ben namelijk wel benieuwd hoe goed jij bent in het maken van keuzes.
1: Ja, 50-50 man, zou ik zeggen. Heetig.
0: Waar ligt het aan dan?
1: Ik denk, het maken van foute keuzes heeft me leren kiezen zeg maar, voor het goede. Maar ook, ja, die foute keuzes. Elke, hoe zeg je dat? Elke foute fruit is lekker, toch? Dus. Ik weet even niet die woord, maar je heet.
0: Maar ik snap helemaal wat je bedoelt. Ik snap het helemaal. Oké, dit is wat we gaan doen. Ik heb hier een paar van je favoriete artiesten voor me. En die artiesten die ga jij blind ranken. Van 1 tot 5. Dus op 1 zet je de artiest die jij het hardst vindt. En op 5 is degene die jij het minst hard vindt. Maar je weet dus de hele tijd niet wie de volgende artiest is.
1: Okay.
0: Snap je?
1: Let's get it.
0: Oké, nou, gaan we doen. Dit is de eerste.
3: Voor het vak naar vuur om te gooien in de mix. Nigga, geef me een uur en ik heb het gefixt. Die andere is een duur, kom fokken met dit.
0: Ja, dit is Hef. En het gaat dus om de artiest, het gaat niet om de tune zelf.
1: Oké. Oh, maar kijk.
0: 1, 2, 3, 4 of 5?
1: We zeggen 4. 4.
0: 4?
1: Ja, man, 4.
0: Dus je hebt het gevoel dat er nog artiesten komen die je sowieso hoger gaat plaatsen?
1: Jawel.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd. Dit is de volgende.
4: Blijf je bij me tot het eind of ben je loesoe?
0: Yo, Silvio.
1: Oh, die zet ik wel op 5, man.
0: 5, ja? Hoezo?
1: Ja, hij is hard. En zijn manier van spitten en zo, en zijn flows, vind ik aan. Maar je weet toch, hij zet toch wel nog wat hardere artiesten in de game. Je weet toch, naar mijn gevoel.
0: Ja, maar het gaat ook om wat jij vindt nu, hè?
1: Zeker.
0: Ja. Oké, dit is de volgende.
5: Baby girl, je bent mijn one desire. Set my soul on fire. Geef me je love en geef je hart van China. Over zijn
0: Ronnie.
1: Shit, jullie hebben me gepakt met die... je weet niet wat de volgende artiest is, man.
0: Nee.
1: Ja, Ronnie, waar zet ik hem? Ja, dan... dat was 3, man.
0: 3.
1: Ja, man.
0: Zou je Ronnie eigenlijk lager willen zetten?
1: Ja man, ik zou hem op 6 of 7 of zo zetten, je weet toch.
0: Ronnie zakt, en waarom?
1: Omdat ik vind hem een harde artiest, omdat hij op elke vlak heeft hij wel, je weet toch, skills.
0: Ja.
1: En dat is ook waar ik naartoe wil werken, je weet toch, gewoon een artiest als Ronnie Flex, maar... Je weet toch, zelf ben ik niet echt een fan van zijn muziek direct, gewoon. Ik zou niet echt zeggen van, vrije tijd, ik zet Ronnie op, je weet toch.
0: Oké, ja. Fair. Dit is de volgende.
6: Misschien wel hè. Misschien wel hè. Wil die Wils met money voor mij net de prijs. Of bellen. Of bellen.
7: Maar liever geen fly. Voel me zo
0: net. Ciao.
1: Dus is Ronnie Flex nog steeds op 3 of is dat achterwege?
0: Ronnie staat op 3, ja. Ik vroeg het, maar ik ging niet echt verplaatsen. Ja.
1: Oké, laat maar kijken. 2 dan, maar 2.
0: Zo op 2. Oké, dus dat betekent de laatste. Die staat dan dus sowieso op nummer 1.
1: Ja, waarschijnlijk man. Ja, moet wel.
0: Heb je een idee wie het zou kunnen zijn?
1: 7 man, hoop ik.
0: Je hebt gelijk. Kijk, ik draai 7 niet meer. Wat vind je daarvan? Dat ik hem niet draai?
1: Hartpijn man, hartpijn man. Ja man, want je weet toch, ik ben met zijn tunes opgegroeid. Hij was echt een artiest waarvan ik zeg van... Top, je weet toch. Alle vlakken ook. Checkpoint dus.
0: Ja, is hij nummer 1 artiest, zou je dat zeggen?
1: Ja man.
0: En waarom?
1: Gewoon hoe hij dingen overbrengt, gewoon hoe hij met muziek omgaat, zie je toch?
0: Ja.
1: Het is niet maar gewoon eventjes werk of... Je weet toch, het is een Libi geworden, man. En dat vond ik mooi om te zien, gewoon hoe hij met die muziek omgaat, zie je toch?
0: Ja, I agree. En je lijst ziet er dus nu zo uit. Op 5 heb je Silvio, op 4 Hef, op 3 Ronnie Flex, op 2 Cho en op 1 7. Maar je bent het er niet mee eens.
1: Oh, lelijke lijst. Ja, wat een lelijke lijst.
0: Maar in ieder geval, jouw nummer 1 staat op nummer 1. Dus dat heb je goed gedaan.
1: Ja, dat is
0: toch?
1: Sowieso.
0: Ja.
1: Ja, man, wat is die serie.
0: Hey Ghost, ik vond het superleuk dat je er was. Even nog een keer, waar kunnen mensen jou checken?
1: Op alle socials, Ghost Dos Santos. Blijf me in de gaten houden, je weet toch. Ik ga steeds dingen blijven droppen. Ik zit ook te denken om misschien een klein cadeautje te geven door deze situatie met Fanix, je weet toch. Maar daarvoor moeten jullie op de hoogte blijven, je weet toch.
0: Wat voor cadeautje dan?
1: Dat gaan ze zien, toch?
0: Ja, je weet, als je dit zegt, dan wil ik het weten. Maar je gaat ons niks vertellen?
1: Blijf op de hoogte, dan gaan jullie zien, je weet toch.
0: We gaan je volgen, Koos. Dankjewel.
1: Zeker weten.

0: Ja, we zitten met z'n allen lekker te scrollen op TikTok of op Instagram. En daar halen dus ook heel veel mensen hun nieuws vandaan. Maar check je eigenlijk nog wel eens het journaal? Of lees je nog wel eens een krant? Nou, onze reporter Bradley ging de straat op om te checken wat Rotterdammers doen.
1: Nou, vaak kijk ik wel dagelijks of één keer per paar dagen op nu.nl. Maar echt voor de buis naar het journaal kijken, dat doe ik eigenlijk niet.
0: Oké, meer hoor je zo meteen naar Kevin en Roxy Dekker. Dit is Jij Hebt Mij. Wil jij?

0: met Bradley.
1: Nou, vaak kijk ik wel dagelijks of één keer per paar dagen op nu.nl. Maar echt voor de buis naar het journaal kijken, dat doe ik eigenlijk niet.
2: Veel jongeren krijgen hun nieuws tegenwoordig via TikTok, Instagram of YouTube. Het komt de hele dag voorbij op hun telefoon en vaak in video's van maar een paar seconden. Maar betekent dat dat ze ook echt op de hoogte zijn van alles wat er gebeurt in Nederland en in de wereld? Of scrollen ze vooral langs het nieuws zonder er echt mee bezig te zijn? Met die vraag ging ik Rotterdam in. Kijk jij het nieuws en eigenlijk wat kijk je dan als je het doet?
3: Ja, ik kijk het niet bewust. Ik kijk het alleen als het bijvoorbeeld op mijn page voorbij komt. Het is niet dat ik het opzoek.
1: Ja, zeker. Zeker. Ik moet zeggen, ik kijk niet echt meer via de televisie naar het nieuws. Maar ik kijk naar verschillende apps. Met name nu.nl. Dus dat is wel een van de, eigenlijk de app waar ik mijn nieuws vandaan haal.
4: Oh ja, sowieso. Elke ochtend om 7:00 de NOS. Dan begin je de dag goed.
2: Wanneer heb je eigenlijk bewust naar het nieuws gekeken? Dat je dacht van oké, dit wil ik echt weten.
4: Nou, bijvoorbeeld laatst in Duitsland, dan hoor je dat er iets is gebeurd. Nou, dan ga je echt dan bewust meer informatie opzoeken.
2: Vind je dat jongeren genoeg weten over wat er in de wereld gebeurt?
4: Ik denk het wel. Alleen vind ik wel, of tenminste ben ik bang dat ze niet de juiste kanalen gebruiken om de goede nieuws te krijgen. Want er zit zoveel polarisatie overal in. Dus dat is wel een dingetje.
1: Of ik vind dat jongeren genoeg weten over wat er in de wereld gebeurt. Dat denk ik wel. Sterker nog, ik denk dat ze soms juist een beetje te veel weten van wat er allemaal gebeurt. Ik denk dat kinderen toch nu via sociale kanalen toch meer weten dan ze misschien wel nodig hebben. Dus ik denk dat ze zeker wel het een en ander meekrijgen wat er speelt.
3: Ja en nee. Ik denk dat er een bepaalde doelgroep is die wel best wel veel erover weet. En die jongeren die niet zoveel weten willen educaten door bepaalde video's die ze posten op TikTok of op Instagram. Maar ja, ik denk dat het eigenlijk een beetje verschilt.
2: En als alle jongeren nu naar jou zouden luisteren, wat zou je tegen ze willen zeggen?
3: Guys, alsjeblieft, educate jezelf iets meer en leer meer over de dingen die actueel spelen.
4: Je hoeft niet alles te weten, maar probeer wel heel goed op de hoogte te blijven van de wereld. Zoek ergens NOS, zoek de professionele organisatie die jouw professionele nieuws kan.

bezig. De hele zomer ben je al aan het dribbelen. Je belooft me dingen, je zegt me dingen, maar je lult alleen maar. Je komt helemaal niks na en het werkt niet.

Camila Cabello en Drake hier bij Phoenix on the Block. Dit was Hot Uptown. En komende zaterdag is er een hele bijzondere herdenking in Den Haag. Nou, daar zometeen meer over naar Highest Flex.

0: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
2: It's complicated met Jay en Mahi.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark

0: Vibes, Nems, Shivinder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakkafest.com.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Na een spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
1: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
0: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Jij bent nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen met Silvio en Young Felix. Maar is Chris Brown, Davido en Lo J. Dit is sensational!

0: nas
1: tak sick. On the block. Komende zaterdag organiseert Stichting Plant en Olijfboom een bijzondere herdenking in Scheveningen. Wat er precies gaat gebeuren en waarom, daar kan de directeur van de stichting Esther je meer over vertellen. Esther, een hele goede avond.
2: Goeie avond.
1: Hey, neem ons even mee naar zaterdag. Wat gaan mensen zien als ze naar Scheveningen komen?
2: Zaterdag tussen 11 uur 's morgens en 3 uur 's middags op het plein voor het Koerhuis aan de kant van het strand zul je zo'n 7000 paar kleine kinderschoentjes zien staan. Ieder kinderschoentje staat symbool voor een Palestijnse baby, peuter of kleuter. Mm-hmm. Dus kinderen van 0 tot en met 5 jaar die in de afgelopen 2 jaar en bijna 10 maanden zijn vermoord in Palestina door het genocidale Israëlische regime. Nou, je zult een hele grote banner zien staan met daarop de foto's van een aantal van de vermoorde kinderen, waaronder Hind Rajab, wiens stem over de hele wereld ging, smekend om hulp, terwijl haar familieleden dood om haar heen in de auto lagen en het uiteindelijk niet overleefde, omdat de auto werd doorzeefd door 335 kogels. Of de 4 dagen oude tweeling Aser en IJssel, die samen met hun oma en moeder werden vermoord tijdens een bombardement op klaarlichte dag, toen hun vader net de geboorteactes aan het halen was. Of Sam van 7 maanden die onderweg was met zijn gezin naar Hebron, de Westoever. De bezettingssoldaten zomaar begonnen te schieten. Dus niet alleen in Gaza worden Palestijnse kinderen vermoord. En ook mijn eigen nichtje Lien van 5 jaar werd gebombardeerd toen ze lag te slapen en overleefde dat niet. Er zijn banners met alle namen van de gedode kinderen tussen de 0 en 5 jaar. Mm-hmm. En ook kunnen mensen zelf een naam opschrijven en die met een vlieger oplaten. Mm. Dus ja, dat.
1: Mooi, ja. Ik ben er even stil van, moet ik zeggen. Hey, die duizenden kinderschoentjes, waarom juist dat beeld, Esther?
2: Nou, het is simpelweg een krachtige manier om tastbaar te maken hoeveel kinderen een niet te bevatten aantal is. Ja. We begonnen in november 2023 en in Scheveningen is het 18e herdenkingsprotest dat we organiseren. We merken dat het mensen enorm raakt. Ja. Maar ondertussen gaat deze door de VN en vele mensenrechtenorganisaties onderzochte genocide iedere dag gewoon door. Dus onze acties zijn vooral protesten. We herdenken en roepen op dat de genocide moet stoppen. Mm-hmm. En dat Palestijnen in vrijheid en veiligheid moeten leven van Gaza tot aan de westelijke Jordaanoever.
1: Ja, duidelijk. En tijdens de herdenking worden dus ook namen van kinderen voorgelezen. Wat betekent dat onderdeel voor jullie?
2: Nou, het lezen van de namen maakt van de aantallen echte mensen, echte kinderen. Je hoort de leeftijden en dat raakt. Kinderen zijn geen nummers, ze hadden levens, dromen en dus namen. Ondertussen hebben al heel veel bekende Nederlanders gelezen. Van Douwe Bob, zangers van Goldband, Dio, Dinan Woesthof, Katja Schuurman, ook Fernando van Funix. En zaterdag komen bijvoorbeeld Nora Akashar en Gerda Lente Havertong. Veel mensen zijn opgegroeid met haar in Sesamstraat. Yeah. En heel veel mensen willen dat het vermoorden van Palestijnen stopt. Vandaag ook zag ik beelden van kinderen die zijn vermoord. Hun namen kennen we nog niet. Wel de beelden van hun bebloede dode lichaampjes. En ik zag vandaag de namen van een kindje dat gisteren is vermoord. Zijn naam was Zaid Nopal. Hij was 1,5. En na een bombardement op 13 oktober 2023 was Zaid het enige overlevende kind van zijn ouders. Amin Noval, 16 jaar oud. Hamza Noval, 11 jaar oud. Ahmed Noval, baby, zijn toen al vermoord. En nu ook Said. Voel je wat dat doet als je de namen zo hoort met de leeftijden?
1: Ja, zeker, ja. Esther, dank je wel dat je even wilde bellen en dit met ons wilde delen.
2: Ja, nou als mensen nou nog meer willen lezen of informatie willen of willen helpen, dan kan je naar plantenolijfboom.nl/schoen gaan. Mm-hmm. Daar kun je heel veel informatie en iedereen is welkom om te komen, om samen gewoon stil te staan.
1: Ja.
2: Je kan een schoentje brengen of een bloem of wat dan ook. En vooral ook weten dat we altijd iets kunnen en moeten doen tegen genocide, ook al voelt het hopeloos.
1: Zeker. Esther, dankjewel.
2: Dankjewel.

0: pas
1: dus
0: zelf
1: niet
0: naar gemaakt.
1: Ja, precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.

0: Gonna Make It. Jonna Fraser en Chirac hier bij Funix.
1: The Block met Naomi.
0: En ja, je hoort het, je bent nog steeds ingetuned bij de blog. Dat vind ik zo ontzettend leuk. En het is bijna 9:30, oftewel bijna weer request-tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Funix aan de blok gedraaid wordt. Dus, waar heb je zin in? Wil je een classic? Wil je een nieuwe tune? Welke taal dan ook? Een rustige? Een oppeppertje? Elke tune is welkom. Stuur me even jouw verzoeknummertje in de NPO Luister-app. En wie weet draai ik zometeen wel wat jij horen wil.

Mix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn wakkie zit geschaad een formulier. Alleen

0: Fucking type shit. The Block. Met Naomi.
1: Het is nog steeds request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier on the block bij Phonix gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister app. En vandaag deed Kim dat. Kim zegt, oh my god, ik hoor net Gio, maar wil echt ook even Keizer horen. Wat ga ik doen is echt mijn favoriet. Wil je die please voor me draaien? Tuurlijk Kim, gaan we doen.
2: Wat ga ik doen als ik wakker word? Heb de laatste tijd wat minder boekingen, dus kijk ik morgen of er is gestort. Ik zie de cijfers gaan omlaag. Normaal zou

Charlie, Rooney Flex en Frenna. The Block. Het moment is aangebroken waarop wij als Phoenix Fam advies aan elkaar geven. Heb jij zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister app. En dan beoordelen wij samen of iets lid is of juist echt helemaal. Oftewel, is het lid of is het shit? En vandaag met Amber uit Rotterdam. Zij zegt: hey Naomi, mijn vriend drinkt wel eens een paar drankjes en stapt dan nog in de auto. Hij is dan niet ladderzat. Sterker nog, het lijkt alsof hij niet gedronken heeft. Maar toch vind ik het echt verschrikkelijk. Ik stap dan sowieso niet bij hem in de auto, maar ik ben alsnog hartstikke onrustig als ik weet dat hij met de auto weg is naar voetbal of naar vrienden. Hij vindt het zelf heel normaal. Ik vraag me daarom af, is het lid of is het shit om te rijden met een paar glazen alcohol op als hij je nog wel nuchter genoeg voelt? Dit zijn echt van die dingen waar ik me heel erg boos om kan maken. Als jij je eigen leven op het spel wil zetten, of als jij dom wil doen en wil drinken en rijden, weet je, Allah. En het ding is, het gaat niet alleen maar om jou. Het gaat ook om de mensen die je tegenkomt. Je kan dat gewoon niet doen. En ook, je kan je nuchter voelen. Weet je, alcohol kan zo erg bedriegen. De ene keer valt het anders dan de andere keer. Misschien heb je een bepaalde hoogmoed. Als je drinkt, moet je gewoon niet rijden. Dus bij mij is het heel erg duidelijk als je aan mij vraagt of het lid is of... Ik vind het echt super shit. Maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat dat me even weten in de NPO Luister app. Is het lid of is het shit om te rijden met een paar glazen alcohol op als je je nog wel nuchter genoeg voelt?

Amber uit Rotterdam, haar vriend rijdt af en toe met een drankje op. Hij is dan niet ladderzat. Sterker nog, het lijkt alsof hij niet heeft gedronken, maar toch vindt ze het echt verschrikkelijk. Amber vraagt zich daarom af, is het lit of is het shit om te rijden met een paar glazen op als je je nog wel nuchter genoeg voelt? Ja, ik vertelde je net dat het voor mij echt een no-go is. Ik vind dat verschrikkelijk, ik begrijp het niet, dus ik vind het shit. Maar ik was heel erg benieuwd naar wat jij ervan vond en dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Jordi zegt, ja, één drankje bij het eten misschien, maar een paar glazen, dan blijf ik van het stuur af. Jordi, meer dan verstandig, lekker blijven doen. En Nora, die vindt het... Ja, die heeft zoiets van, ja, je voelt je misschien nuchter, maar je reactievermogen is dat niet altijd. En Nora spreekt feiten, want je kan niet altijd je lichaam vertrouwen als het gaat om middelen, denk ik. De Jallo 1 zegt, het is shit en ook strafbaar. Ik zou tegen die vriend zeggen, als jij daar niet mee stopt, dan beëindig ik de relatie. Dus een hele grote vindt Diallo het. Hij zegt, dat kan echt niet. En Johan Pot laat weten, hallo Naomi, ik vind alcohol in het verkeer ook echt helemaal... En we zijn weer echt lekker eensgezind. Want Emma is het ook met ons allemaal eens. Die zegt, ja, het is echt... Taxi is duur, maar ongeluk of de rest van je leven schadevergoeding betalen omdat je iemand hebt aangereden, is nog veel duurder. Ja, het is hartstikke duidelijk, denk ik. En ik ben ook wel blij dat iedereen de NPO Luister hebt en dat de Funix Fam dus gewoon hartstikke verstandig is. Weet je, het is het inderdaad niet waard. Dus als de vraag is het lid of is het shit om te rijden met een paar glazen op als je je nog wel nuchter voelt, ja, dan zeggen wij allemaal, dat is echt super...

0: Academy met Zeg het meteen. The Block met Naomi. Ja, het is donderdagavond, bijna 10 uur. Dan weet je hoe laat het is, het einde van The Block voor vandaag. Het was weer gezellig. Ja, blijf vooral luisteren, want Phonix Vibe staat voor je klaar. En dan check ik jou volgende week weer.
1: Phonix, check je nu via de NPO Luister-app. Luister live, drop je berichtjes naar de studio en ontdek de beste podcasts. Phonix. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonix.nl/vacatures.
4: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info universalsoundprojects.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
7: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snowwacht die, haal nu je kaartje snel via vawakkafest.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Phonics Afro, de heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
0: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Was gewoon de st-

0: Profiteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxad.nl. Your city, your sound.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Lekker!
3: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: vieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: Start Monster. Dromen is goed, starten is beter.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuw. New music. Nieuw. Op Funnix.
1: Equals. Be happy. Your city.

bijna zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.